0: de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en je met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

soles of my feet.

You see, I'm afraid about my

0: is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
1: Dit is
0: Urgent FM.
2: Goedemorgen, lieve luisteraar. Er schijnt al licht, wat betekent dat de wereld zich aan het klaarmaken is voor de Gentse feesten. Eerst zijn er natuurlijk

heel goed bezig. Een speciale shout-out naar onze eigen Robin, waarvan deze dus binnen 100 uur moet binnen zijn. Je kan het, Robin. I believe in you. Schrijf maar goed, zodat je hier vanaf volgende week opnieuw kunt zijn, want we missen nu hier toch wel in de studio. Ondanks zijn thesis geschreven heeft Robin natuurlijk weer fantastische muziek voorzien voor ons vandaag. Dus beginnen

0: Let's talk about Eurovision. Gisteren werd de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival gehouden in Wenen. En ook België kwam daar aan zet. Ons land wordt dit jaar vertegenwoordigd door Essila met het liedje Dancing on the Ice. En dat mag ze zaterdag nog eens brengen op het grootste podium ter wereld. Want vanmorgen las ik dat ze zich gekwalificeerd heeft voor de finale dit weekend. En ik herhaal, ik las dat vanochtend. En dat is uitzonderlijk, want voorgaande jaren zat ik als enorme Eurovisie-fan altijd op de eerste rij om de show live te kijken. En dit jaar dus voor het eerst niet. En dat is het gevolg van alle drama. En ik ben er zeker van dat jullie het ook wel via een of andere weg zullen hebben meegekregen. Maar het festival kampt met een grote geloofwaardigheidscrisis door de omstreden deelname van Israël. En zo hebben Nederland, Spanje, Slovenië, IJsland en Ierland al besloten om de liedjeswedstrijd dit jaar te gaan boycotten. Omdat ze het hier niet mee eens zijn. En zij sturen dan ook geen kandidaat naar Wenen. En de VRT besloot een team naar Oostenrijk te sturen om extra duiding te geven bij het festival. En toch, na dit alles, claimt de EBU, de organisator van het Eurovisie Songfestival, nog steeds dat het festival apolitiek en neutraal is. Ja, en daarbij worden er toch heel wat vragen gesteld. Ik vond het in ieder geval allemaal wat te veel drama en heb dan ook maar besloten om mijn eigen boycott te starten. Normaal gezien staat mijn For You-page op dit moment echt vol met Eurovisie-content. En ken ik alle liedjes van binnen en van buiten. Maar nu is er daar niks van te bespeuren en ik ken geen enkele zin. Dus mijn vraag naar jullie is, wat denk jij daarvan, Sophie? Had België moeten deelnemen?
1: Wel, nee. Ik dacht ook echt oprecht, omdat wij meestal zo Nederland een beetje nadoen, dacht ik toen Nederland zei, we doen niet mee, had ik toch wel verwacht dat België ging zeggen, wij doen ook niet mee.
0: Maar het is natuurlijk de Waalse omroep, mm-hmm. de RTBF, die dit jaar een kandidaat mocht zijn. Ik denk, als het aan Vlaanderen was geweest, dat we niet hadden meegedaan.
1: Maar pas op, want VRT probeert zich ook altijd wel zo heel neutraal te houden in dingen.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus ik weet het niet of dat per se... En ik denk wel dat dit een samenspraak was met de VRT... Dat ze samen met hebben besloten van, we gaan het toch... Ook omdat de VRT het gaat uitzenden, hè?
0: De VRT beslist nog altijd om het uit te zenden. Alleen met de nodige context, maar kunt u daar ook wel vragen bij stellen. Maar
1: ik hoop gewoon eigenlijk dat er zondag een artikel gaat verschijnen van nog nooit zo weinig kijkers bij het Eurovisie Songfestival.
0: Dat kan toch niet anders?
1: Ja, maar ze dacht dat vorig jaar ook al en er zijn er toch heel veel mensen.
0: Maar vorig jaar heb ik ook wel nog gekeken.
1: Ja, ik ook. Maar ik was ook gewoon te... Ik zei het voor sommige liedjes.
0: Ja.
1: En nu inderdaad, zoals je zegt, ik weet er niks meer van.
0: Ik weet er niks
1: van. Het enige wat ik gezien heb, is Soferto van Griekenland. Omdat dat echt... Ja, dat zit gewoon meteen in je hoofd.
0: Zelfs dat heb ik niet zien passeren. Ik wist gewoon dat het gisteren was, omdat ik op de nieuwsite zat te scrollen en zag van... Ah ja.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat ze hun eigen graf aan het graven zijn.
1: Ja, sowieso. Daarin ik heb vooral gewoon schrik dat Israël gaat winnen. Daar heb ik heel veel schrik. Omdat er heel veel mensen niet meer gaan kijken, maar dus ook niet meer gaan stemmen.
0: Ja, misschien moet ik toch zo... Ik ga toch een keer de act van Israël opzoeken, gewoon voor de drama.
1: En of die is ook niet zo goed.
0: Is die niet zo goed? Nee, ik weet het echt niet.
1: Ik weet, met zo Israël, meestal sturen die wel dat lied Hurricane van vorig jaar, was het, denk ik.
0: Ja, dat zegt mij wel iets.
1: Dat was het jaar daarvoor. Dat was het jaar daarvoor. Dat was echt goed.
0: Dat was wel goed. Maar deze jaar heb ik er ook nog niks van gehoord. Dus,
1: man.
0: Nee, laat het uit. Ik hoop niet dat ze winnen. Oké, maar België is dus door naar de finale van zaterdag. Of het een goed liedje is, laat ik in het midden. Maar we gaan het hier wel

0: draaien nu. Dit is Dancing on the Ice van Asila.
1: Dit is Urgent FM.
0: Is gelukt.

0: Ondertussen is Andres erbij komen staan en hij gaat het hebben over mijn favoriete onderwerp, namelijk concerten.
1: Yes. Afgelopen weekend stond gevuld met zot goede concerten. Zo stond Olivia Dean afgelopen week in Vorst Nationaal. En Nienke, jij was daar toch naartoe gegaan, hè?
2: Ja. Wat vond je daarvan? It was amazing. Ik zou zo weer kunnen gaan. Ik heb er mega hard van genoten, van de eerste noot tot de laatste noot. Zij zingt zo goed live. Zij was zo enthousiast om daar te staan. Alles was aanwezig. Gevoel. Er kon gedanst worden. De vibes waren daar. Echt, je had er gewoon bij moeten zijn. Ik snap dat mensen op zoek waren naar een ticket tot op het laatste moment. Ik snap het. You missed something if you weren't.
1: Op social media was ze ook niet weg te slaan.
2: Nee.
1: Overal op TikTok, Instagram stond ze.
2: En wel, ik dacht dat het gewoon mij voor jou was, omdat ik, ik zat in dat hole, snap je? Mm-hmm. Maar als jullie dat ook al zeggen, ja, kijk.
1: Ze moet iets hebben, hè?
2: Nee, je kon er niet naast kijken.
1: Maar naast Olivia Dean stonden er ook nog andere mega goede concerten op de planning, want zaterdag en zondag stond Bazaar in de Lotto Arena. Ikzelf stond zondag Barricade vooraan en amai, wat een concert was dat. Het was gevuld met leuke energie en ja, eerlijk gezegd, Mathieu Terijn weet wel echt ook hoe dat hij een feestje moet beginnen. Want mama en ik stonden daar te springen, gelijk of dat er geen morgen was. En Rosine, Sophie, oh. Jij bent fan van Bazaar, hè? Of ja, van ja. Olivier.
3: Ja, heel hard van Olivier. Dat is hier een beetje een rode draad al geworden. Ik denk dat ik hier bijna elke show over praat. Dus Olivier.
1: Ja.
3: Gewoon Olivier.
1: Mooi, hè?
3: Oh, ongezien. Ongezien hoe knap die man is, maar hij stond Barricade, dus...
1: Ja, vlak voor hem.
3: Oh, wauw.
1: Wou je erbij zijn?
3: Ja, maar in gedachten was ik erbij.
1: Ik dacht aan je toen ik er stond. Ik dacht, ik ga toch een foto maken speciaal van hem voor jou.
3: Ja, maar ik heb het gezien. Ik was echt al historisch. Ik was aan het bekijken, aan het herbekijken. Ik dacht, oh my god. Ja.
1: Ja, amai, wat een concert. En voor alle fans van The Neighborhood is vandaag ook een hoogdag. Want vandaag staat de indie rock band in het Sportpaleis. En voor de verandering heeft Sophie ook weer een crush op enkele bandleden.
3: Ja, Jesse Rutherford, maar toch echt een knappe man. Ongezien, maar ja, out of my league.
1: Hij speelt hard to get. Ja. Dus alle bandleden, alle mensen die in een bandje zitten, meld je aan bij urgent.fm voor Sophie.
3: Ja, bij Slummers, dan slide maar in de DM. Ik zal wel antwoorden.
1: Ja, en dan last but not least, Harry Styles staat dit verlengd weekend 3 keer in een niet zo heel uitverkochte Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Want sinds dat hij zijn wereldtournee van volgend jaar heeft aangekondigd, zijn er heel wat mensen die hun tickets terug hebben verkocht. Maar toch, ik kom mijn tickets niet laten gaan. Ik ga daar zondag gewoon staan.
3: Dat snap ik. Maar ik begrijp ook eigenlijk niet waarom hij dan nog eens op tour gaat.
1: Ja, ik ook niet.
3: Ik dacht dat het hele idee van... Ik doe enkel Amsterdam en wat is het? Londen.
1: Ja.
3: Ik doe enkel die twee, omdat ik niet meer op het tournee wil gaan.
1: Ja, zo wat residency, zo hier en daar, een paar dagen, dat iedereen naar jou komt.
3: Maar dan
1: doet hij eerst dit. Het was uitverkocht en dan kondig je een wereldtour aan. Ja, iedereen verkoopt zijn ticket.
3: Maar en zeker zo snel al terug.
1: Ja.
2: Maar en gaat dat dan dezelfde show zijn? Dezelfde...
1: Ja, dat weten we niet. Ja, waarschijnlijk wel, want het is met hetzelfde album.
2: Huh? Ja. En waarom zouden mensen dan een ticket verkopen? Dat snap ik niet.
1: Nu heb je mensen van overal in de wereld die naar Amsterdam komen.
2: Ja.
1: En anders komt hij gewoon... Ja, stel dat hij volgend jaar naar Antwerpen komt, dan kan je niet naar Amsterdam gaan showen.
2: Ja, nee.
1: Maar ergens... Sorry, Amsterdam. 100.000 man in de Johan Cruijff Arena die losgaat voor Harry
2: een
1: Styles.
2: Een vibe.
1: Sorry.
2: Ja.
1: Dat kon ik niet missen.
2: Nee, dat snap ik.
3: Maar ja, gaat het nu wel 100.000 man zijn? Want keiveel tickets staan er gewoon nog op.
1: Er staan mega veel tickets op. Je kan zelf terug. Golden Circle, VIP-tickets. Ja, alles staat
3: erop
1: open.
3: Alles staat erop. Ik heb het gezien.
1: Maar ik hoop dat er nog wat uitverkocht raakt.
3: Ja, maar uitverkocht denk ik dat niet meer gaat lukken, hoor. Het is al zondag, hè. Tenzij dat mensen echt ineens hun tickets voor heel weinig geld verkopen.
1: Dus hierbij een warme oproep. Alle mensen die luisteren. Koop je tickets voor Harry Styles en support een ex-One Direction member.
3: Ja, want ze hebben nog geen geld genoeg.
1: Oké, maar genoeg over muziek en concerten gepraat. Ik denk dat het nu tijd is om een banger van Bazaar op te leggen. Dus hier is Bazaar met Chaos.

0: Ja, er is een nieuw virus in de wereld en het is niet corona. Zita, vertel eens.
1: Ja, we zijn het coronavirus nog maar net vergeten. Maar staat ons dus binnenkort een nieuwe lockdown te wachten. Dat zal dus afhangen van het hantavirus. En dat wordt dus vooral veroorzaakt door knaagdieren en normaal niet overgegeven via mensen. Maar ja, daar zijn er toch een beetje twijfels over. Want begin deze maand brak het virus dus uit op een Nederlands cruiseschip, maar dat er ook Belgen aan boord waren. Die mensen werden ziek en er zijn voorlopig ook al 3 doden. De grote vraag was, wat gebeurt er nu met die mensen? Veel havens worden dat schip niet toelaten uit voorzorg, maar ondertussen is het aangemeerd in Tenerife en gaan alle reizigers in quarantaine. Volgens verschillende virologen hoeven we ons zeker geen zorgen te maken, maar ja, dat zeiden ze ook in 2020. De meningen op sociale media waren ook verdeeld uit angst voor een nieuwe pandemie. Zo zeiden mensen in creatieve TikToks om het schip bijvoorbeeld gewoon te bombarderen in plaats van die mensen te redden, om er zo gewoon maar vanaf te zijn. Dramatisch, misschien wel. Wat vinden jullie?
2: Ja, ik vind het vooral gewoon beangstigend om te denken dat ik terug in een lockdown ga moeten zitten. Ja, ik vind, ja, lockdown 2020 was wel leuk, maar ja, dan zat je in het middelbaar thuis in je pyjama met gewoon een trui erover en online les.
1: Ja.
2: Nu op kot alleen zitten is niet zo leuk.
3: Nee, en de zomer komt eraan.
2: Ja,
3: Laat het
2: ik ga alleszins niet naar Tenerife deze zomer. Sorry.
1: Ja, mijn ouders gaan in oktober wel naar de Canarische eilanden, dus ik hou mijn hart vast.
2: Even oppassen.
3: Stel u voor, maar als dat tegen dan nog kan.
2: Ja.
3: Dan die
1: Wie weet is
3: reisverbod
1: het dan
3: is.
1: al,
3: Maar
1: voorbij.
3: ik ga echt niet meer 2 maanden opsluiten achter mijn bureau om mij dan op te sluiten voor een virus. Maar dat gaan we gewoon niet doen. Sorry, we zijn jong.
1: Zou je stiekem aan een samenscholing doen?
2: Ik denk dat het
3: Dat is
2: best iets is
3: wel de
2: dat we
3: radio,
2: niet... Ja.
3: Zoiets staan ze daar aan mijn deur. Ja, als het zover komt, maar ja,
2: Ja.
3: we weten eigenlijk nog te weinig.
2: We zijn ook nog niet zo ver om al direct in
3: Nee,
2: quarantaine te
3: dat is
2: gaan.
3: waar.
1: Nee, ik mag het hopen.
3: Misschien zijn we een beetje te dramatisch. Ja.
1: Ja, misschien wel. Zouden jullie het schip gebombardeerd hebben?
3: Nee, maar stel je voor dat juist jouw tante daarop
1: dat is
3: zit.
1: waar.
3: Je kan daar toch ook niks aan doen?
1: Ja, een
2: ik zou
1: beetje
2: dat,
1: meeleven met de
2: ja,
1: medemensen.
2: gewoon dat schip even nog ja, de tijd dat die mensen in quarantaine moeten blijven even op zee laten.
3: Ja. Maar ja, als dat echt zo dodelijk is, dat
2: ja.
3: virus, dan moeten die toch wel ook verzorgen. Dus ik snap wel dat ze
2: ja.
3: het hebben
1: maar
3: laten
1: ja, en
3: aanmeren.
1: Dat, en dat eten begint dan op te geraken. En dan,
2: ja, maar er
1: dat
2: kan
1: kun
2: een andere
1: je nog
2: boot...
1: Wel
2: ja,
3: via
1: ja,
3: zo'n helikopter of zo.
1: Maar ja, je moet er maar eens zitten op zo'n boot.
2: Ja.
3: Ja, maar ja.
2: Ga je even op je huwelijksverjaardag op een cruise, komt er ineens zo'n virus op je af.
3: Maar het
1: Ja.
3: was wel geen huwelijkscruise.
2: Nee, maar stel dat er daar een koppel zat die zo hun
3: Ja.
2: honeymoon aan het vieren was, lekker gezellig, en
3: Ja,
2: dan, ja.
3: plots zo wat ratten en hup, hebt het. Ja, dat is ja, de hel. De hel.
2: Ja.
3: Ik hoop dat het zich niet verder verspreidt en dat nu gewoon iedereen die besmet is, dat die gewoon snel geneest.
1: Ja.
3: En dat we gewoon ons oog weer kunnen dichtdoen en binnen 2 maanden allemaal op een of ander strand liggen.
2: Oh, ja.
1: Ik hoop het ook.
3: Ik ga er al van dromen.
0: Ja, maar ja, genoeg over al die virussen. We gaan een beetje muziek luisteren, hè. We gaan luisteren naar Namasinda met Cola.

0: Vanaf morgen is het Keizerfest. Dit is een driedaags feest en het gaat van urban cultuur en internationale acts tot yoga in het park, kinderanimatie en creatieve workshops. Het zijn vier unieke concepten, namelijk Back to Scratch, Bitch Don't Kill My Vibe, Valhalla en Wide Open, die elk hun eigen dagplanning hebben. Het is dus een gratis festivaltje, dus ik zou zeggen allen daarheen. Maar ik weet niet, gaan jullie er naartoe?
1: Goh, het is natuurlijk wel wat dicht bij de examens, maar yoga in het park is misschien goed om even de stress eraf te laten, even tot jezelf te komen, de benen een keer uitstrekken.
0: Ja, of een pauzetje en gaan kijken naar een DJ, even dansen. Mm-hmm.
2: Ja, ik ga dat niet doen, want ik heb zelfkennis en ik weet, als ik wegga, dat ik niet naar huis kan gaan op een normaal uur. Dus dan is het beter dat ik gewoon thuis blijf.
0: Maar het is wel maar tot 1 uur.
2: Ik zou wel iets verzinnen om daarna nog te doen.
0: Ja, dat is fair. Dat is fair.
2: Ik heb ook veel vrienden die werken, dus die moeten dan niet studeren. Dus ja, die zijn dan ook, oh, gaan we op café vanavond? En ik heb het altijd heel lastig om nee te zeggen.
0: Ja, zeker als je er al bent. Ja, dat denk ik wel.
2: Ik laat het gewoon. Ik blijf gewoon thuis. Er zijn nog genoeg feestjes.
3: Ja, ja, als het nu echt super mooi weer ging zijn, dan zou ik het moeilijk hebben om te zeggen van, ik ga toch even gaan piepen. Maar nu denk ik van, ja, ik kan maar beter achter mijn bureau kruipen en ervoor zorgen dat ik heel deze zomer dan kan genieten.
1: Ja, want net zoals Sita zei, dat het moeilijk is om nee te zeggen tegen feestjes. Maar ja, het grootste feestje van het jaar komt eraan, de examens.
2: Joepie.
0: Ja,
2: inderdaad, zoals je zegt, liever even 1 feestje skippen om dan te studeren en dan heel de zomerfeest.
3: Ja, heel de zomer lang. De festivals, in Gent. De Gentse feesten.
0: Echt excited voor.
2: Ik ook.
3: Zo enorm excited.
0: Ja. Allee, dus het Keizerparkfeestje gaan we hier duidelijk in de studio allemaal skippen.
3: Maar je mocht gaan, hè. Het is niet omdat wij skippen. Het zal wel minder leuk zijn.
2: Ja, we willen natuurlijk het feest niet naar beneden halen.
0: Nee, inderdaad. Maar misschien is dit een oproep naar de organisatoren van Keizerfest.
2: Zoek een nieuwe datum.
0: Een beetje vroeger. Ja. Dat zou fijn zijn. Ja, maar we gaan een ander feestje bouwen, hè, met Edison Ray en In the Rain.

0: Ja, ondertussen heeft Nienke gestuurd dat ze iemand heeft gevonden. Ja, Nienke, hallo. Bij wie sta jij?
1: Hallo.
2: Even een technisch mankementje. Ja.
0: Hey Nienke, ben je er nog? Nienke is even verdwenen. We gaan gewoon proberen Nienke opnieuw te bellen. Wacht hoor. Waar is Nienke? Het is...
2: Er is even wat minder goede verbinding in de Sint-Pietersnieuwstraat.
0: Hallo Nienke?
3: Oei.
0: Hey Nienke, ben je er nog?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay.
0: Ja, we zijn er terug.
1: Okay. Ja, ik was dus aan het zeggen, ik sta hier bij Mo en ik heb een vraag voor hem. Want hij kan vandaag gratis koffiekoeken winnen. En de vraag van deze week is, Mo, welk festival vindt er plaats deze week?
4: Was dat niet Songfestival?
1: Dat is helemaal correct. Proficiat, jij wint de koffiekoeken deze week. Ik zou zeggen, laat het smaken. Wat zijn je plannen nog?
4: Mijn plannen vandaag zijn vooral naar de Biep gaan. We hebben allemaal examens zeker binnenkort. Dus het wordt niet zo'n leuke dag, maar we zien wel.
1: Oké, maar hopelijk kunnen de koffiekoeken dan toch wat troost brengen. Veel succes en tot volgende week, waar je weer koffiekoeken kan winnen. Zeker luisteren dus. Doei doeg!
0: Ja, die koffiekoeken die gaan hem door deze zware Bibdag helpen, denk ik.
2: Zeker.
0: Wat ons door de rest van deze ochtend nog gaat helpen, is het volgende nummer van Bleachers met Chinatown.

0: Je hoorde Grimes met Flesh Without Blood. Nu ja, waar hebben we het vandaag allemaal over gehad? We hebben het gehad over het Hanta-virus, over het controversiële Eurovisie Songfestival, over de Keizerparkfeesten en over mijn favoriete onderwerp, Olivier. maar ja, voor de rest, wat gaan jullie doen vandaag?
1: Ik ga studeren, zoals iedereen, denk ik.
2: Met veel plezier. Ja.
3: Enthousiasme spat er vanaf.
1: Cannot wait. En ik moet ook naar het dienstencentrum om mijn 20-uur rijbewijs op te halen.
0: Oh, ja. Spannend. Ja. New chapter.
1: Ja, ik mag alleen met de auto rijden. Ja. Maar mijn mama zei, ja, het zal niet met mijn auto zijn. Ze.
3: Vertrouwen, daar moet toch wel aan gewerkt worden.
1: Dus ja, ik vraag me dan af met welke auto ik zal rijden. Want,
0: dat was mijn volgende vraag. Ja, is er dan nog een auto?
1: Dat is nog een verrassing.
2: Cambio, ja. Poppy.
1: Ik overtuig haar wel. Ja, ik zal nog een paar keer met haar rijden, dan ziet ze dat ik het wel kan.
3: Ja.
0: Spannend.
3: Ja, bij mij ook, hè. Studeren. Alhoewel, ik moet straks eerst nog even mijn bachelorproef gaan verdedigen.
0: Even iets kleins. Een kleine sidequest.
3: Ik ga blij zijn als dat voorbij is. En dat ik dan gewoon voel op de examens zelf kan focussen. Dus ja. En daarna denk ik wel nog even gaan lunchen met de friends. Want het is zo wel de laatste lesweek, hè. En ik ga ook naar huis vanavond van kot. Dus toch nog even in Gent hier zo zijn.
0: Dat snap ik.
2: Ja, voor mij is het, ja, voor Zita en mij is het nu nog les tot 10:30. Ja. Daarna studeren en dan, mama, als je luistert, ik kom naar huis. Oh. Je moet me niet langer missen.
3: Kook voor mij!
2: Ja, ik heb je eten wel gemist, want deze week was het mozzarella met tomaat, pesto en paprika. Een weekje lang.
3: Dat lijkt nog gezond, vind ik. Ja. Nog zo twee groenten daarbij.
1: Ja, maar de hele week hetzelfde.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Mozzarella heb je het wel even gehad.
1: Ja, die pesto.
2: Dus mama, please, maak vanavond geen mozzarella.
0: Allee. Maar ja, op die lekkere noot gaan we onze show hier afronden. Jammer genoeg, het is alweer bijna gedaan. Maar eerst hebben we nog een paar liedjes voor u. En dit is Del Water Gap met It's Not Fair.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Een flexijobber verdient gemiddeld €446 per maand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf SD Works. De sterkste stijging zien we nog altijd bij 65-plussers. Niet onlogisch, want ze hebben vaak meer tijd. Journalist Sven Ponsaert kon de cijfers inkijken.
3: Hun aandeel is in 4 jaar tijd zelfs verdubbeld. Zowaar, ze zijn nu al met 33.500. Een 65-plusser werkt gemiddeld 43 uren per maand, wat toch het dubbele is van de jongere generaties.
2: De meeste flexijobbers werken in de horeca. Op het assiseproces in Limburg over de moord op Sabine Hoebe is haar ex-partner van 42 schuldig. Dat heeft de jury beslist na 4,5 uur overleg. De man heeft Sabine 2 jaar geleden gedood met 14 messteken. Hij had dat zelf ook toegegeven, maar zegt dat het nooit zijn bedoeling was om haar te doden. Dat gelooft de jury niet. Later vandaag kent de man zijn straf. Hij riskeert levenslang. Escila en haar Dancing on the Ice staan in de finale van het Eurovisie Songfestival, nu zaterdag in Wenen. Journalist Wim de Handschutter.
4: Het was voor iedereen een grote verrassing en ook voor Escila zelf. Ze is heel zenuwachtig begonnen aan haar optreden, ze leek heel nerveus. En bij het eerste refrein heeft ze zich herpakt. Achteraf heb ik haar nog kunnen spreken en ze zei, ik had een probleem met het geluid in mijn oortje. Maar als je op die manier toch wel met zo'n technische probleem kunt omgaan, dan bewijs je wel dat je grote klasse hebt.
2: Opvallend, ook Israël gaat door. Die deelname is omstreden door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook nu was er in de zaal veel boegeroep en pro-Palestijnse actievoerders werden uit de zaal gezet. Het Belgisch voetbal is binnenkort ook opnieuw te zien via Proximus. De telecomoperator bereikte daarover een akkoord met rechtenhouder DAZN. Eerder had ook Telenet al een akkoord. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al wedstrijden uit Play-off 1 zien. Vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De Amerikaanse president Trump gaat vandaag op staatsbezoek in China. Hij zal het er met de Chinese president Xi Jinping hebben over handelsoorlog en de situatie in het Midden-Oosten. Volgens politicoloog David Kriekemans heeft vooral China de beste kaarten op tafel liggen.
5: De VS wil ook toegang tot de schaarse aardmetalen. En dan is er natuurlijk ook nog de straat van Hormuz. En hoopt Donald Trump dat China druk kan uitoefenen op Iran om toch nog tot een of ander akkoord te komen.
2: Het is al bijna 10 jaar geleden dat een zittend Amerikaans president naar China reisde. En in de VS is basketbalspeler Jason Collins overleden. Dat heeft de NBA bekendgemaakt. Collins was de eerste openlijk homoseksuele professionele speler. Hij overleed aan een hersentumor. Jason Collins werd 47. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. En ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft dan wel fris.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: 5.500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening zijn onbruikbaar. Door de wekenlange staking bij Bpost zijn ze langer dan 2 weken onderweg geweest. En dat heeft gevolgen, zegt dokter Luc Colemon van de VZW Stop Darmkanker.
3: Het is zo dat in een staal waarbij bloed opgespoord wordt in de stoelgang, in dat buisje er een kleine vloeistof aanwezig is, een bufferoplossing, en dat is maar een tijdje betrouwbaar. Wanneer dat langer niet onderzocht wordt, dan geef je de mensen een resultaat waarvan we eigenlijk weten dat het niet betrouwbaar is. Het
2: gaat om de testkit van de overheid die iedereen ouder dan 50 krijgt. Duizenden mensen hebben al een brief gekregen om een nieuw staal in te leveren. Geneeskundeopleidingen vrezen een overschot aan huisartsen. Aanleiding is de beslissing van de Vlaamse regering om bijna 1900 extra jongeren toe te laten tot de artsenopleiding. Volgens de decanen is dat grandioos te laat. Nieuwe studenten zullen pas binnen 10 jaar aan de slag kunnen. En dan is het tekort al opgelost, zeggen zij. Een flexijobber verdient gemiddeld €446 per maand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf SD Works. Vooral 65-plussers klussen zo bij. Niet onlogisch, omdat ze meer tijd hebben, zegt journalist Sven Ponsaerts.
4: Hun aandeel is in 4 jaar tijd zelfs verdubbeld. Zowaar, ze zijn nu al met 33.500. Een 65-plusser werkt gemiddeld 43 uur per maand, wat toch het dubbele is van de jongere generaties.
2: De meeste flexijobbers werken in de horeca. Het Belgische leger recruteerde vorig jaar zo'n 3000 extra militairen. En dat is een record. Daarbovenop komen nog eens 800 reservisten en 700 burgers. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit heeft opgevraagd. Minister van Defensie Theo Franke mikt tegen 2029 op een leger met bijna 35.000 personeelsleden. Zo'n 5.000 meer dan nu. Het raketafweersysteem dat de Amerikaanse president Trump wil laten bouwen zal meer dan 1020 miljard euro kosten. Dat heeft de begrotingsdienst van het Congres berekend. Een pak meer dus dan de 175 miljard waar Trump over sprak. De Golden Dome, zoals Trump hem noemt, zou de VS beschermen tegen raketaanvallen vanuit de lucht en de ruimte. Die naam is ongetwijfeld geen toevalligheid, aangezien het afweersysteem van Israël de Iron Dome heet. En het Belgisch voetbal is binnenkort ook opnieuw te zien via Proximus. De telecomoperator bereikte daarover een akkoord met de rechtenhouder DAZN. Eerder had ook Telenet al een akkoord. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al wedstrijden uit play-off 1 zien. Vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. Ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

could be anywhere.

Dit is Urgent FM.

Je zou denken, die komen uit Londen, maar nee, ze komen uit Leuven. Ze noemen Pelican Dealer, hebben binnenkort een nieuwe EP uit. En daaruit kwam, deze nieuwe single Coming Around. Deze man komt uit Gent, of meer bepaald Wonderham, als ik me goed herinner. De naam is Scream, en dit is Back to Strangers.

Texas Strangers was dat van Scream. En ja, we gaan eens naar een totaal andere genre luisteren. Wat dacht u van lo-fi pop? Het is een beetje raar om die naam tegenwoordig te vereenzelvigen met Brent Van Neste, maar zo is het leven. Brent Van Neste heeft, ik denk, 52 nummers uitgebracht en die ging hij op één plaat brengen. Dat is uiteindelijk niet gelukt, want hij moest dat onder drie verdelen. Dat werd maar een trilogie. En hij noemt Collection of Goodbyes. Het derde deel is nu overal verkrijgbaar en daaruit komt de eerste single en die noemt Freedom to Disappear.

Iedereen heeft het recht om te verdwijnen, op welke manier dan ook. We gaan daar niet over uitweiden, maar het was wel een nieuwe single van Brent van Nesten. Wij gaan voorlopig nog niet verdwijnen, we blijven nog eventjes in de ether, ongeveer nog een uur en een half om Belgische muziek voor te stellen. Ik ga een beetje vals spelen. Morgen is het Onze Lieve Hemelvaart. Waarom zeg ik dat? Wel, de band Velvet Jesus heeft besloten om hun singles uit te brengen op katholieke feestdagen. Je moet dan niet direct beginnen om te panikeren, want het heeft eigenlijk niks te maken met het katholieke geloof. Het is gewoon ja, een zinspeling op de bandnaam. Het is de eerste single trouwens, die noemt The Endless Border.

The Endless Border was dat, de nieuwe single van Velvet Jesus. En in het najaar komt de nieuwe LP uit. En of we daar naar uitkijken. Ik hoorde trouwens onlangs dat Velvet Jesus werd vergeleken met de muziek van Bardox. En dat klopt nog ergens ook. En de fijne productie die je hoorde is van Wizard Koen Hissen. We houden van extremen op Lumnus België. Wij kennen geen hokjes, want het volgende liedje is gewoon 90 seconden lawaait. Het heeft alles te maken met een optreden dat doorgaat in Zaal Goedleven. Zaal Goedleven, dat is een van de, ja, de nieuwe concertzalen die meer en meer toonaangevend beginnen worden in het Gentse. Dat ligt in Oostakker en daar zijn regelmatig vreselijk goede optredens. Op 30 mei bijvoorbeeld, dat is een moddervet festivaltje. En het is letterlijk te nemen, want de headliner is modder. Daar komt ook Wijf langs en deze Batchmaster. Dit is geen single, Target Practice.

Ik mag hier gewoon alles doen van Urgent FM, soft hardcore draaien. Goed, dus Batchmaster. En die komen dus langs op 30 mei in Zaal Goed Leven samen met Wijf en Modder. De revelatie van het moment komt uit Brussel. Het is een bed met nogal een komische naam, vind ik zelf. Richard, je moet er maar opkomen. Maar luister vooral naar Parafernalia, dat is een nieuwe single. En luister eens hoe fantastisch het klinkt en hoe het wel een beetje proto-martierachtig klinkt.

Hebt u pen en papier bij, noteer dan maar. Richard Richard, wat mij betreft een van de beste bands van het moment om te ontdekken. Afkomstig uit Brussel. Dit is de nieuwe single van Nell & GP. Kapot geliefd.

zodat we elkaar opnieuw kunnen ontmoeten. Laat me achter.

als een rauw bloedend rode loper naar de nectar. Vergeet me.

Zoen mij als een lege whiskyfles. Dat is eentje dat we gaan onthouden. Het kwam voor in de nieuwe single van Nel NGP, Kapot Geliefd. Generally, we hebben haar een paar weken leren kennen via een cover van Nachtend Nebo, Ready to Dance. En dit is de tweede single, Back.

0: sounds like a very good deal.
1: Ja, ja, het gaat over supermarkt en een kassière. Tenminste, dat is toch tenminste in mijn fantasie. Maar in ieder geval is het wel de nieuwe single van Gianarelli en die noemt dus Back. In het volgende nummer, dat weet ik zeker, gaat over de dood van iemand. Het is een zeer aangrijpend nummer geworden. Het is de derde single van The Potatoes. Een eerbetoon aan een overleden goede vriend. Pop de Bottle.

En dan heb het mooie is dat. De nieuwe single van de Potatoes, Pop de Bottle. Een eerbetoon aan een overleden vriend. En als u bierflesjes gooide op de achtergrond, u hebt dat juist gehoord, de man was drankhandelaar. Over naar Luik, Empty Head. Ik heb goed nieuws trouwens. Binnenkort verschijnt de debuutplaat. Die is geproduceerd door Damian van der Hasselt, die u kent van Millionaire. En ze komen deze zomer twee keer langs tijdens de Gentse feesten. Een keer in de Kinky Star en een keer in Vonk op de Vrijdagsmarkt. Het is een nieuwe single, Vincent.

Vincent of Vincent, ik weet ook niet hoe ik moet uitspreken. In ieder geval komen ze uit Lek. Ze noemen Empty Head en binnenkort dus hun nieuwe plaat, geproduceerd door Damien van de Hasselt. We gaan terug naar Wondenham. Daar vinden we ene Leslie Baker en die maakt trapmuziek. En dit is Al Pacino.

Al Pacino was dat, de nieuwe film van Leslie Baker. Binnenkort komt hij trouwens zijn muziek voorstellen in Vonk. Ja, Vonk, wat is dat? Dat is gewoon een nieuwe muziekcafé op de Vrijdagsmarkt. Een beetje verder ligt de Koormarkt en daar vindt u Tambert. En tijdens de Gentse feesten komt deze band, Black Blinded, hun EP voorstellen. Dit is de eerste single eruit, St. Martin.

Black Planet, Sint Maarten en een paar weken geleden waren die mensen trouwens de gast in de studio van Urgent FM. Van de week hebben we ook een gast en die noemt Pieter-Jan Rombout en dat is de bezieler van Eau Rouge. Maar voor het zover is gaan we eerst nog een beetje plaatjes draaien. Wat dacht u van Alfrey, Land of Dreams?

was Lightspeed en All Fine For Me. U weet het misschien niet, of u weet het misschien wel, maar de website Lunders Dash doet meer dan zomaar wat reviews schrijven. Er is een radioprogramma zoals u hoort, maar ook zeer veel optredens. Zeer veel optredens. Ook tijdens ganse feesten. In Café de Loge bijvoorbeeld, daar hebben we twee geprogrammeerd. Onder andere de iconische Rena Riot en Lip Service. En ook buiten de ganse feesten doen we daar optredens in Café de Loge. Op 3 juni bijvoorbeeld, dan hebben we Shetty Lex uitgenodigd. Een naam die je misschien niet veel zegt, maar het gaat wel over Simeon van de Hoehoe. Dit is zijn debuutsingle, Precious Moon.

Zoals gezegd, Chatty Legs was dat. En die komen dus op 3 juni langs in Café de Loge. Onlangs ook te zien via Lumnus Dash was New Trash in de Ringo. Dit is Midnight Roses.

En dat was dus New Trash en Minute Roses. We gaan naar Sinterklaas. Daar vinden we de Nugo. Die brengt binnenkort ook nieuw materiaal uit. En dat materiaal wordt ook voorgesteld. Hier zijn we weer in Vonk op Vrijdagsmarkt. Hier is hij dus, een beetje rap op Sinterklaas. Zie je mij.

overvloedig door iets geraakt. Probeerde te voelen, wat te beslissen. Wie zou ik kunnen missen? Batterijen van mijn walkman plat. Luister wat naar de radio dan. En toen kwam het voorbij. Isabelle, wie ben jij? Wat batterijen van mijn walkman plat. Luister wat naar de radio dan. En toen kwam het voorbij. Isabelle, wie ben jij?

0: dreigen van me balk mijn plan.
1: De Nugo was dat binnenkort te zien in Gent en in zijn thuisstad Sint-Niklaas. Blijf in Sint-Niklaas, want mijn gast komt in Sint-Niklaas. Pieter Jan Rombout, welkom.
2: Dank u om mij te hebben.
1: Oké. Okay. Ja, Pieter Jan, het is een beetje meer vertraging, want normaal gezien ging dat 2 weken geleden opgenomen zijn, maar toen ging plotseling het brandalarm af, dus dat was hopen dat dat deze keer niet gebeurt.
2: Nee, het was verrassend, maar het zonnetje scheen, dus... We hebben dat goed verteerd.
1: Ja. Voor discussie van bar op bar.

0: probeert daar wel een verhaal rond te creëren. Of voor jezelf eigenlijk uit te dokteren. Voor wat gaat dat hier nu? Een hyperlinks, het gaat allemaal over connecties. Ik ben 45 jaar, je zit in het midden van je leven. Je hebt connecties met het verleden, connecties met de toekomst. Maar die zijn allemaal zeer sterk gedigitaliseerd en we leven in een speciaal tijdperk en dat heeft zijn uitdagingen. Mm-hmm. Dus het zijn geen connecties niet meer, het zijn echt hyperlinks tussen... Mm-hmm. Ik heb ook wel wat een technische... Een liefde voor technologie en de meest vooruitstrevende dingen, dus ik probeer... En dan valt dat. Mm-hmm. Hyperlinks dus, met een heel mooi kunstwerk op van Edith Ronse. Clash noemt dat, dat zijn twee lichamen die dat in elkaar vliegen. Mm-hmm. Maar dat toch de essentie van het mens zijn is, hè. Je kunt alleen zijn en dan zitten samen en je versmelt en je versmelt niet en je clasht letterlijk in elkaar in de liefde. Soms niet, soms wel, dat lukt.
1: Je hebt zelf het woord technologie gebruikt. Het is nu wel radio, maar de mensen die benieuwd zijn naar Orozum, kijk eens naar YouTube, daar staan clips op en al. Maar jij maakt dus echt wel gretig gebruik van de nieuwe technologieën. Ik denk aan artificial intelligence bijvoorbeeld. Yes. Heb je daar geen schrik van? Want voor de meeste mensen is het toch een angstaanjagend beeld, hè, dat de technologie meester wordt over ons.
0: Het is by far de uitdaging, zeer zeker. Van hoe behouden we onze menselijkheid in deze gigantische technologische versnelling? Ik weet daar heel veel over en zelfs ik heb ik zoiets van, ja, ik weet het ook niet. Laat staan als ik dan naar mijn kinderen kijk. Maar ik heb er wel vertrouwen in. En inderdaad, ja, bijvoorbeeld, allee, om te vervolledigen, mijn artwork wordt door AI gegenereerd. Mm-hmm. Omdat je de nieuwe technieken moet omarmen, omdat het vlotter gaat, gemakkelijker gaat. Je bent regisseur van je eigen verhaal. En ik vond dat wel interessant om te blijven experimenteren. Hey. Mm-hmm. Allee, zonder... Oké, de referentie naar Jimi Hendrix is een beetje goed, hè, maar hey, die heeft toch ook op een moment zijn wawa en zijn technologie beginnen versterken en dat heeft geleid tot iets nieuws. Mm-hmm. Ja, op dat vlak ben ik echt wel een technoloog en geloof wel in technologie.
1: Dus we gaan het doen, mijn beste luisteraar en beste Pieter. Ja. We gaan naar vier nummers luisteren. Die zijn dus afkomstig uit dat debuut. Ik kan iedere keer dezelfde vraag stellen bij ieder nummer. Waarom heb je het gekozen? Want je mocht zelf die nummers kiezen. En ook waarover het gaat. We gaan beginnen dus met Bar du Port. En dat is by far het stevigste nummer van Orozum die ik ken. Waarover gaat dat nummer?
0: Bar du Port is een cafeetje op de hoek van het Willemdok in Antwerpen. Mm-hmm. Het is de plaats waar ik nieuwe liefde gevonden heb. In een tijd dat ik eigenlijk in een woestijn zat. Mm-hmm. En dat nummer visualiseert eigenlijk een vogel dat over de woestijn vliegt. En iets in de verte ziet en probeert in die rust en die stilte van de lucht zo... Ja, te zweven tussen het verleden en de toekomst. Mm-hmm. En daar gaat dat nummer over.
1: Bestaat dat café nog?
0: Tuurlijk wel.
1: En wel, dan gaan we luisteren.

0: Bar du Boer, zoals u hebt gehoord, een café in Antwerpen die nog steeds bestaat. Maar ook een nummer van Eau Rouge en de bezieler van deze band zit recht over mij, Pieter Jan. Ja, Pieter Jan, Eau Rouge, het is misschien mijn taak om dat te doen, om die muziek te omschrijven. Maar ik vind het een beetje een onmogelijke taak, omdat ik heb al verschillende nummers gehoord van Eau Rouge. En in alle eerlijkheid, en dat vleit u, ieder nummer klinkt wel anders. Is dat een doelbewuste keuze?
1: Het is eigenlijk een organisch resultaat van vele jaren nummers te maken in vele gemoedsgesteldheden. Mm-hmm. En ook een zoektocht naar welke muziek kunnen maken en wat niet. Dat landt dan in een set nummers. Mm-hmm. Maar ik vind dat wel inderdaad, dat is een moeilijke, hè. Hoe moet je dat omschrijven? Dat is altijd zo bullshit. Mm-hmm. Maar op een optreden tijd zie je wel iets zacht, mm-hmm. iets met gitaren en iets elektronisch mm-hmm. en dat houdt het interessant. Ik vind tegenwoordig zelf... Mm-hmm. Veel optredens, heel geproduced en heel hetzelfde. Het is precies of die galm wordt in het begin van het optreden mm-hmm. opgezet en een uur later galmt die nog en that's it. Zo van. Dus ik geloof wel in... En vroeger was het ook misschien meer zo dat er mm-hmm. wat verschil op nummers zat. Mm-hmm. En er zit een rijkdom in, dus ik hou er wel van om mensen te verrassen daar mm-hmm. mee, ook mee een beetje. Mm-hmm.
0: Het is gewoon in Nederland, noemen ze dat diversiteit. Kan ik een advocaat van de duivel spreken? Want je hebt het zelf een beetje op geantwoord ook. Maar als je je muziek niet in hokjes kan steken, is dat niet moeilijk om dat anno 2026 verkocht te krijgen bij de jongens die het zouden moeten weten?
1: Ja, het is sowieso moeilijk mm-hmm. om tussen zoveel goede dingen dat er gemaakt worden, om nog maar te zwijgen van de 20.000 AI-nummers dat er dan nog eens opgesmeten worden, om boven te komen drijven.
0: Dat vind ik toch niet goed, hè? Hoop ik.
1: Nee, maar ja, dat is een algemeen maatschappelijke tendens. De overvloed mm-hmm. nekt ons allemaal. Hè? Mm-hmm. Maar daar moeten we dan maar ons hopen dat de juiste mensen, zoals u, daar mm-hmm. wat dingen kunnen in laten mm-hmm. bovendrijven. Wat was de vraag nu meer?
0: Als je niet in een hokje te duwen bent, is dat niet een beetje jezelf een beetje aan de ketting leggen?
1: Het is wel grappig, want het is ook een opportuniteit. Hè. Het ene nummer past beter bij een Radio 2, dus dan probeer je dat eens bij Radio 2 of zo te pitchen. Mm-hmm. En het ander past dan misschien zelfs bij een M&M eventueel. Mm-hmm. Dus het probleem kan ook een opportuniteit zijn, maar het is wel waar dat het niet in een kotje te vatten is. En misschien moeten die kotjes ook maar gewoon eens wat verdwijnen en moet die eenheidsworst er eens wat uit. Ik vind dat trouwens ook super cool aan de jongere generatie, als je ziet hoe dat die mix en matchen met stijlen.
0: Absoluut, ja.
1: Daar
0: kunnen wij oudere mensen veel het leren en dan ben ik er van mijn hart ook.
1: Ja, absoluut. Dus,
0: eer wie eer toe komt, want anders gaan ze misschien boos zijn op u, maar Rouge, het is uw kindje, maar het is eigenlijk ook wel een band. Hè. Uit wie bestaat die band? En nu hebt u die mensen gevonden.
1: Absoluut. Ik ben op een punt gekomen dat ik opnieuw moest beginnen. Ik heb dan eigenlijk eens goed nagedacht over wat voor soort mensen dat ik zocht. Mm-hmm. En wat dat daarvoor nodig was. En ik heb zelfs een lijst gemaakt. En ik heb drie mensen gevonden die dat... Ik heb er ook al wat ervaring in ondertussen goed kunnen samenspelen, maar dat ook gewoon heel fijne mensen zijn met de juiste instelling. Mm-hmm. En dat is Bob de Groot, die dat bas speelt en ook in vele projecten speelt, waar dat ik nog vroeger zelfs mee op de lagere school gezeten heb. Dominique Buitak, die ken ik uit de punkverleden dan weer. Supergitarist, die dat ook zijn flavors, ze voegen allemaal hun flavor toe. En dan Berend van Guijsen, die dat drumt, die is jonger. Is ook tourmanager bij Evie de Visser. En bij, maar die, die brengt ook zo aan jonge energie, een super drummer ook, kwalitatief. Maar ook iemand die dat... wel wat producing skills heeft en dat meebrengt en technologisch ook onder controle heeft. Mm-hmm. En dan moet zo'n band is altijd, dat is wat gelijk een voetbalploeg, je moet trainen, je moet goed worden. En dat hebben we ook echt wel gedaan de laatste 2 jaar, waardoor dat we er nu wel staan. Ik vind dat ook superbelangrijk, ik zou het niet alleen willen brengen.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Die uitleg over die nummers. Compleet ander nummer is Gold. Ik heb dat zelf altijd een beetje ervaren als een... Ik ga het in termo, maar als een feel-good song. Ben ik er bal op of ben ik er bal naast?
1: Absoluut. Goed. Het allerbelangrijkste om daarop op te merken is, dat is niet een nummer van mij. Dat is een nummer van The Whale Machine. Dat is een supergoeie band. Mm-hmm. Ook vrienden waar we vroeger mee samengespeeld hadden. En ik heb een tijdje ook voor hen opgepakt en geproduceerd. En er zat zo één nummer tussen en ik vond dat echt de max. Mm-hmm. En ze deden er op een moment niks mee. En dan had ik gevraagd van, oké, mag ik er iets mee doen? Mm-hmm. En ik heb er dan ja, mijn versie van gemaakt. En waarom? Omdat dat, hey, om te antwoorden op je vraag, dat nummer gaat over het gevoel dat je kunt hebben als ouder, als je ziet dat je kind verliefd is voor de eerste keer. En dat je er tegen zegt van, hey, dit is het. Het zal nooit niet meer zo goed zijn, het is goud. Ja. Hou het vast, pak het vast. En dat is enerzijds feel good, maar is ook schmerz op een manier. Want je weet, als iemand die dat al wat krassen op zijn ziel heeft, dat het ook zeer veel pijn kan doen. Maar als je ziet hoe dat binnenkomt bij je kind, dat je zegt van, vreet het op, eet het op, nu, enjoy it.
0: Wel, UGent FM, dat is een studentenradio, maar als er studenten zijn die mama en papa zijn en hun kind is verliefd, ik weet ook niet wat dat mogelijk is. Ja. Luister naar Goat, hè. Hier is het nummer.

0: liefde is goud. En dat was Horoge.
1: Absoluut. Liefde is goud. Mm-hmm. That's it, man.
0: Ja, dat is waar. Ik weet niet wat ik ervan zeg. In ieder geval, ik heb er of het al een verschillende keer over gehad, die teksten zijn vrij persoonlijk.
1: Ja.
0: Heb je daar geen schrik van, dat je te zelf veel bloed geeft?
1: Nee, jong, het is echt een probleem. Het is de enige manier om het neer te kunnen leggen en het uit mijn systeem te krijgen. Sommige mensen gaan sporten. Sommige mensen verliezen zich in de nacht. Mm. En dit is op dit moment mijn manier om dat fysiek te maken en naast me te kunnen leggen van oké, die gevoelens hebben hun plaats. Mm-hmm. Dus, en dan nog.
0: Plaatsgevend leven. Hè.
1: Ja,
0: maar dan, ja, weet je, dat is zo'n typische gewaarwording van artiesten. Zij ervaren als een soort van catharsis. Hè? Dus als je heb je dat ook? Dat je je opgelucht voelt dat je met de buitenwereld kan delen? Of, hoe zit dat dan?
1: Ja, het is niet dat ik een exhibitionist ben. Ik ben wel een extravert. Mm-hmm. Catharsis, ja, het is een methode. Iedere mens vindt in zijn leven een methode om het neer te leggen. Ik vind dat ook een beetje ergens op een manier qua bullshit, zo die catharsis. Het gaat hem gewoon over delen, verhalen vertellen, die dat steek houden. Dat kan me soms wat storen aan de muziek. Mm-hmm. Soms als er niks in zit van verhaal, zo geen echtheid. En live brengen we dat ook. Ja, dat gaat wel ergens over. Mm-hmm. En iedereen connecteert daarmee op zijn eigen manier. Mm-hmm. En dat is de echte magie van muziek. Mm-hmm. Vind ik persoonlijk. En dat wil ik echt wel voelen.
0: Wat ik ook merk bij jouw muziek, de wereld staat in brand. Er is massa's problemen. Maar dat trekt je niet zoveel van aan op jouw muziek. Het is bijna, om het weer al een moeilijk woord te gebruiken of een cliché woord te gebruiken, het is bijna escapisme die je doet. Klopt dat?
1: Escapisme, denk ik, is niet... Ja, de wereld staat in brand. Maar tegelijkertijd, statistisch gezien, hebben we het nog nooit zo goed gehad. Ze maken ons gewoon wijs. De wereld is aan het versnellen en dat is wel problematisch. Mm-hmm. Is dat dan escapisme? Het is meer processing. En trying to make sense of it. En zeker ook naar de mensen dat ik graag heb, om daar dat ook te kunnen van laten zien. Van hoe gaat het ermee om? Mm-hmm. Met het feit dat je kinderen meer digitaal hoort dan dat je ze echt ziet. Of dat je... op het werk constant naar een scherm zitten kijken of was gestudeerd. Mm-hmm. Maar we zijn mensen, hè.
0: We hebben het al over die plaat gehad. Die komt ook fysiek uit.
1: Die zou eigenlijk al misschien gereed moeten geweest zijn, maar ik had geen zin om mij erin te haasten. Mm-hmm. Ik wil dat dat gewoon goed is. Mm-hmm. Ik wil dat dat neergelegd wordt. En dus is er een pre-order mechanisme nu. Mm-hmm. Er zijn er maar 100. Mm-hmm. Hyperlinks met dat mooie kunstwerk ook op. Mm-hmm. Dat is ook schoon, vind ik. En dat is de reden waarom dat mensen vinyl zo fijn vinden tegenwoordig. Alles is ontastbaar geworden. Mm-hmm. En je hebt dan nog iets in je polsen.
0: Dus die technologie is niet zo perfect. Hè? Het is back to the old days. Hè?
1: Ja, het is in een wereld waar dat alles steeds meer ontastbaar wordt. En mijn dochter bijvoorbeeld, die verzamelt platen. Mm-hmm. Ik vind dat de max. En dan, dat is ook een ritueel om dan samen naar een winkel te gaan en te zoeken. En in een wereld waar dat alles aan your fingertips is, dat je zelf niet meer moet zoeken. Mm-hmm. Waar is de waarde dan nog van wat je vindt?
0: Wat ik, de reden waarom

Ja, mocht u het nummer herkend hebben, dat kan, want het is een cover. Het origineel is van Alex Cameron, maar het is dus een uitvoering van Fout. Het is trouwens het eerste nummer van de nieuwe plaat die na de herfst uitkomt. Ik heb het al vorige keer in een andere aflevering gezegd, maar Fout is één van de vier bands die we presenteren tijdens onze feesten in de Kinky Star. Dat is op de tweede dag, een zaterdag. Moest u vanavond in Mechelen rondlopen, het kan hè, dan moet je een keer binnenspringen in Café Zappoy, want daar brengen we op een podium een fantastische dame. Haar naam is Hanne Deleu, dit is haar single Longing For You.

Wat een goed nummer is dat toch, in Hanne de Leu en Longing For You. Ik ga aangeven vanavond om 9 uur in Mechelen, Café Zapooi. Wat gaat u tegen om naar Mechelen te gaan? We gaan van Mechelen naar Leuven, dat is niet zo ver trouwens. Daar vinden we Pelican Dealer en die staan binnenkort in bijna uitverkocht depot om een nieuwe EP voor te stellen en die noemt Eyes on the Prize. En daaruit komt de nieuwe single Coming Around.

Je zou denken, die komen uit Londen, maar nee, ze komen uit Leuven. Ze noemen Pelican Dealer, hebben binnenkort een nieuwe EP uit. En daaruit kwam, deze nieuwe single Coming Around. Deze man komt uit Gent, of meer bepaald Wonderham, als ik me goed herinner. De naam is Scream en dit is Back to Strangers.

Texas Strangers was dat van Scream. En ja, we gaan eens naar een totaal andere genre luisteren. Wat dacht u van lo-fi pop? Het is een beetje raar om die naam tegenwoordig te vereenzelvigen met Brent Van Neste, maar zo is leven. Brent Van Neste heeft, ik denk, 52 nummers uitgebracht en die ging hij op één plaat brengen. Dat is uiteindelijk niet gelukt, want hij moest dat onder drie verdelen. Dat werd maar een trilogie. En hij noemt Collection of Goodbyes. Het derde deel is nu overal verkrijgbaar en daaruit komt de eerste single en die noemt Freedom to Disappear.

Iedereen heeft het recht om te verdwijnen, op welke manier dan ook. We gaan daar niet over uitweiden, maar tot slot een nieuwe single van Brent van Nesten. Wij gaan voorlopig nog niet verdwijnen, we blijven nog eventjes in de ether, ongeveer nog een uur en een half om Belgische muziek voor te stellen. Ik ga een beetje vals spelen, morgen is het Onze Lieve Hemelvaart. Waarom zeg ik dat? Wel, de band Velvet Jesus heeft besloten om hun singles uit te brengen op katholieke feestdagen. Je moet dan niet direct beginnen om te panikeren, want het heeft eigenlijk niks te maken met het katholieke geloof. Het is gewoon ja, een zinspeling op de bandnaam. Dit is de eerste single trouwens, die noemt The Endless Border.

Space is your place.

Stardust Illuminator. Met Pieter Jan de Koen voor Urgent FM. Stardust Illuminator. Stardust.

Welkom bij Urgent FM. We luisteren naar Stardust Illuminator, een programma van Pieter-Jan de Koen. Hij neemt je mee in een sprookje van realiteit. Beats als hartslag. Verschillende culturen ontmoeten elkaar hier.

0: is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: It feels good, but it confuses me.
3: Je luistert naar...
4: Ja!

Hej, hej. Welkom bij Mirjam FM.

En we beginnen met een prachtig liedje van Burrell. Het nummer noemt Dominate Me. Deze week uit de hoogte solo hier op Miriam FM. DJ Bonifas is verhuisperikelen. En Koryakin is babysit van dienst. Dus ja. Ik zou zeggen, let's go.

Oh, wat een prachtige uithaal van Burrell. Oké, en we gaan verder met eentje van Hype Killers.

Een kleine shout-out naar onze luisteraar. Blijkbaar hebben we vandaag een kleine stroompanne gehad, dus ja. Zijn we alleen maar online te beluisteren. Jammer genoeg. De FM is eventjes zoek. FM, where are you? En het thema deze week is Slowed Down Electro.

Kleine shout-out naar onze vaste baller van de week. Die er waarschijnlijk ook bij is vandaag. Shout-out Jos Notteboom.

Dit is voor mij de ontdekking van het jaar tot zover. De band noemt Life Without Building. En het is dus een ontdekking. De band is al 26 jaar oud. Dus het is een plaat van het jaar 2000. De plaat noemt Any Other City. Dus zeker checken. Het is echt een mega goeie plaatje. Life Without Buildings. En het nummer noemt de Lean Overs. Yes.

0: Hello. Yeah, was it Niamh Minn and Ballard? It was. It's a coin. Hallo, met wie spreek ik?
1: Ja, goedemiddag. Vandaag spreekt u met Dieter van Meulenbroek terug uit Maldenhem. Goeiedag. Ja.
0: Dag Dieter.
1: Ja, alles goed met jullie?
0: Jullie testen zijn alleen vandaag.
1: Ah, je bent alleen vandaag. Ah ja,

0: Ja, kijk, ja, mijn eerste mopje. Mijn eerste tip voor mopjes die je niet mag maken als man, niet. Wat moet je doen als je vrouw in de living komt?
1: Hoe bedoel je? Altijd?
0: Ja, zit s'avonds voor tv te kijken en plotseling komt die vrouw in de living. Wat moet je dan doen?
1: Zeg, hallo schatje.
0: Nee, haar keten een beetje korter maken.
1: Oké.
0: Dus dat is de mop. Dat doet dat niet. Nee? Dat mag er niet. Dat is een mop. Mijn tweede tip voor mijn tweede mop is... hoe komt het dat een vrouw haar regels heeft?
1: Jos, ik ga niet... volgende week ga ik een show niet meer mee doen, hè.
0: Moet ik andere tips geven dan? Of,
1: Maar geef nog één tip.
0: Oké, één tip. Ja, maar dit, ja, het gaat delicaat worden, hè. niet meer doen. Hoe komt het dat een vrouw haar regels heeft? Ah, omdat ze het verdient. Maar kijk, dat... mag niet,
1: ja,
0: dat moet
1: en we nemen afscheid van Jos Nottebol. Dankjewel. En we gaan verder. We gaan verder met een liedje waarin een vrouw zingt. Want wij zijn namelijk very supportive for women. Jawel. Jos moet nog iets zeggen. Nog een klein iets?
0: Ik ben zeer blij dat deze twee mopjes vanaf nu nooit meer gaan maken. Publiekelijk op de radio. Volgende week kom ik met een
1: wereldverbeterende. Uw excuses.
0: En mijn excuses ook. Ja, goed dat
1: Oké. Oké, merci Jos, tot volgende week. Dat was moeilijk. Salut!

Right. Dit was er eentje van het geweldige Roki Erickson. I'm gonna free her. En we gaan verder met... Ene Dagmar. Meer informatie zometeen.

Voilà, dat was het dus eentje van Dagmar Zuniga in Filled Your Mystery is Kingdom. En we gaan verder met nog eentje, zoals beloofd, van Life Without Buildings, van op de plaat Any Other City.

Dit is er eentje van Lennart of L. Jacobs. Een artiest uit Gent.

Behind the Great Curve. En van op het Balis label ook Blikwinkel. Very groovy ambient stuff. Check it out.

Ja, we gaan verder met eentje van de Reggie Dokes. Van op het ganse label We Play House. Shout out to Red D. Je luistert nog steeds naar Miriam FM.

We gaan verder met een beetje van Omar Akrif. Van op The Eye of the World EP. Luister nog steeds naar Miriam FM, baby.

For the last 10 minutes, here by Minim FM. En zometeen is de 40 Fingers Cartel bij Miklem. Dus zeker blijven luisteren. Maar wij gaan hier nog eventjes, korte tijd, nog eventjes door.

Alright, en we gaan eruit met een Stone Cold Classic van Frankie Knuckles. Your Love in the original mix. Volgende week zijn we terug, hopelijk voltallig. Merci voor het luisteren. Wij waren Mirjam FM. Elke woensdag van 6 tot 7. Zometeen 40 Fingers Cartel. Met de 10 Fingers of Miklem. Let's go. Urgent FM.

0: Čau, čau.
1: Dit is Urgent FM.
2: 7 uur.
1: Urgent, Urgent FM. 40 Fingers Cartel.

9 uur op woensdagavond. Tijd dus voor een nieuwe Helter Skelter. Die we openen met een band uit Göteborg, Zweden. We hebben het over Hills uit hun LP Frit, die uitkwam in 2015. Was dit het nummertje Anoktaal is hier. Verder gaan we met deze band uit LA, The Long Riders en WDIA.

Gezellig nummer dit van de Long Riders WDIA uit hun tweede LP State of Our Union, die uitkwam in 85. We blijven in de jaren 80, naar 1980 meer bepaald, naar het debuut voor deze man, DB Cooper en Working for the Man.

De echte naam was Michael Towers, maar de artiestennaam klinkt dan heel wat beter. D.P. Cooper en Working for the Man uit 1980. Een jaartje later kwam de tweede LP uit, From the Lion's Mouth. We hebben het over The Sound. U hoort ze hier met Contact the Fact.

herkenbaar geluid altijd bij deze band. The Sound met Contact Defect uit 1981. We blijven in dezelfde stad zelfs. Uit Londen ook deze band. The Adverts. Naar 1978 gaan we naar hun debuut. The Crossing the Red Sea with The Adverts. Daaruit On The Roof.

Ja, geweldig spul uit Sydney, Australië. Derde LP, Scar for Life. Dit was ook de titel van dit nummer. We hebben het natuurlijk over Rose Tattoo. En daarvoor The Adverts met On The Roof. Over naar deze klassieke band, MC5 en Future Now.

Future Now was eigenlijk een nummer dat origineel verscheen op de tweede LP van MC5, genaamd High Time. Maar deze versie pikten we uit de compilatie Babes in Arms, die verscheen in 1983. Naar de Zero's nu, naar Californië. Je hoort ze hier met Wimp.

Het zal je mogelijk ook verbazen, maar dit is wel degelijk recent materiaal. Uit 2023, hun tweede single voor deze band uit LA. We hebben het over Wild Gooms and Thinking About You. En daarvoor nog uit 77, de B-zijde van hun eerste single, was dit The Zeros met Wimp. Over naar deze classic boy, Gigi Allen en Beat, Beat, Beat.

Driemaal pittig punken na elkaar. U hoorde eerst Gigi Allen met Beat Beat Beat uit zijn debuut Always Was, Is and Always Shall Be uit 1980. Twee jaar later dan naar deze band uit Engeland Antipasti met One Friday Night. En daarna, of wat u zo net hoorde, uit 2012 het debuut voor deze man Brad Farrar en Ask the Night Tonight. Nu naar dit Flight and Unpredictable.

Unpredictable van Flight, een obscuur soloproject van de Amerikaan Steven Bevilacqua. Dit kwam uit 2009 en eigenlijk een paar jaartjes later was het al gedaan voor dit project. We gaan over naar Florida, naar deze band Torch en Across the Shields.

heel melodisch, maar wel fijn. Tours met Across the Shields uit hun tweede LP Meandertaal, die uitkwam in 2008. We gaan naar New York, New York City, meer bepaald naar deze band Sheer Terror. U hoort ze hier nog eens met Roses.

Weinig beter in het leven dan Sheer Terror. U hoorde ze hier met Roses uit hun debuut uit 89. Afgelopen maandag speelden ze nog in Kids Rhythm and Blues Café te Antwerpen. Maar hier hoorde u dus nog het prille begin van de band. Over naar dit recente materiaal uit Californië. Big Boy and Spades.

nummertje dat we pikten uit hun Spring Promo 2023, Big Boy, met het nummertje Spades. En van Californië gaan we over naar Cleveland, naar het jaar 1999 meer bepaald. Toen kwam het debuut uit van deze band, Boulder is die genaamd. Daar van hen hoort u nu Working for Nobody.

Working for Nobody van Boulder uit 1999. Toegekomen aan het laatste nummer van deze aflevering. Blijf luisteren, gewoon weg. Rommelkot neemt over van ons tot middernacht. En gezellig zal het blijven. Wij gaan afsluiten met deze band uit Birmingham, UK. Uit hun plaat Transcend the Rubicon is dit het nummertje A Bow to None. Dit is Benediction.

0: Jabla! Welkom dames en heren, u had het al door, het is Drommelkot uiteraard. Helter Skelter heeft natuurlijk al de heavy vibes ingezet, maar nu is het wel volledig doortrekken. En vanavond, goed nieuws dames en heren, we hebben hier een special met onze... Mag ik nog zijn nieuwe, of is het al niet meer nieuw?
1: Goh, nog altijd nieuw zou ik zeggen.
0: De vrij nieuwe technieker, het jong aanstormend talent, Mr. Flora.
1: Yes.
0: Heb je al een artiestennaam ondertussen?
1: Flora is mijn artiestennaam.
0: Flora is eigenlijk wel een artiestennaam. Flora gaat vandaag een stoner doom sludge. Wat
1: ja,
0: is het?
1: Stoner doom sludge, ja.
0: Stoner doom sludge, daar gaan we bij houden. Special houden vanavond. Normaal ging hij ook een keer met een band afkomen, maar dat is nog een work in progress.
1: We zijn nog bezig aan onze plaat, dat komt nog. Maar shout-out naar de band, Robin en River. Ze zijn nu aan het luisteren. Shout-out naar mijn bandmates.
0: Maar uw band is toch niet Robin en River?
1: Dat zijn mijn bandmates.
0: Ja, maar waar is de band?
1: Lairona.
0: Lairona. Spelen, sludge, doom.
1: Ja, ongeveer zoiets. We gaan ook in juni gaan we optreden in Nasgaard.
0: Ah zo?
1: Ja, 13e.
0: Maar als jij optreedt, Flora, wie gaat er dan de techniek doen?
1: Iemand anders, hè?
0: Ja, want jij zit toch wel de beste technieken van Nasgaard tegenwoordig.
1: Waarschijnlijk wel.
0: Ja, maar je kunt dat niet combineren.
1: Niet direct, nee.
0: Jij speelt...
1: Drum.
0: Hij zit een drummer, godverdomme. Hij zit wel een slimme drummer, want meestal kunnen die gasten maar twee lettergrepen. En ik heb u al een paar, drie lettergrepen.
1: Goh, af en toe is het bij mij ook zo. Soms werken mijn hersenen niet, maar ja.
0: De hyperkinetica zit ook nog wel redelijk snor.
1: Toch wel.
0: Ja, en je kunt ook presenteren en techniek doen combineren, dus...
1: We gaan zien, hè. Ik heb nog nooit gepresenteerd hier, dus we zien van.
0: Flora, je bent goed bezig. We hebben hier Bongzilla gehoord.
1: Yes, Bongzilla met Marijuanakin.
0: En daarvoor ook nog een paar stevige nummers.
1: Dat was Dope Lord met Addicted to Black Magic daarvoor.
0: Fantastisch. Van de weekend hebben we in de Botaniek ook een Stoner Festival.
1: Ja, Obsidian Dust. Ik ga sowieso gaan.
0: Dan gaan we samen, want ik zal er
1: de zondag?
0: Zijn. De zondag.
1: Ik ben er ook de zondag.
0: Want we krijgen Red Fang.
1: Red Fang, Hermano.
0: Hermano.
1: King Buffalo komt
0: King
1: ook.
0: Buffalo.
1: Dat gaat bezig zijn.
0: Het gaat zo mooi dag worden.
1: Acid King, hè.
0: En de Acid King. Wat moeten mensen nog meer, hè?
1: Ja, niet veel, hè.
0: Misschien nu een band, binnen een paar jaar.
1: Absoluut.
0: Is dat een jaarlijks fenomeen, of hoe zit dat eigenlijk?
1: Ik weet niet.
0: Hij weet. Ik ben er vorig jaar geweest, maar dat
1: ik ben er nog nooit geweest.
0: Vorig jaar had dat een andere naam. Dus je hebt de Botaniek zitten, indoor, maar ik denk dat ze ook de outdoor gaan gebruiken. Dus dat parkje...
1: Ik weet dat best dat buiten gaan zijn nu, ja.
0: Ja, vorig jaar was er drie locaties, twee binnen en buiten.
1: Okay.
0: Dus ik ben vorig jaar naar de X en de Jesus Lizard, en wat was er allemaal... Kijk, een mooie, heel mooie zonnige dag. Ik weet niet wat ik weet dat ze voorspeld hebben dit jaar.
1: Wolken, pijs ik.
0: Ja.
1: Pijs ik vooral wolken.

0: Flora gekost geen betere uitgekozen en met Obsidian Dust in het vooruitzicht binnen een paar dagen. Ja. Hebben zowel de zaterdag als de zondag een heerlijk stonerfest. Wie hebben we het nu weer daarnet gehoord of hebben we dat nog niet besproken?
1: Het was Electric Wizard eerst, heb ik wel gezegd. Ja. En nu was het juist Monolord.
0: Monolord, fantastisch. Heerlijk.
1: Ja, zeker.
0: De line-up voor zondag.
1: Zondag, ja.
0: Kunt hij dan nog even opzommen? Of
1: vooral de headliners, de rest weet ik niet supergoed. Maar zo, dus bijvoorbeeld headliner Red Fang. Red Fang komt, dat is vrij goed.
0: King Buffalo, Hermano. Ja, met de zanger van Caius.
1: Met de zanger van Caius, obviously. Zebiet komt al wel nog, Caius.
0: Uiteraard.
1: Uh-huh. En Acid King, hè?
0: Ja.
1: Die speel ik ook zebiet.
0: Voilà. En de zaterdag gaan we niet, dus mag het eigenlijk ook
1: de
0: niet.
1: De soort komt zaterdag.
0: Dus godverdomme, die had ik nu toch wel een keer.
1: Ja, ik ook eigenlijk. Ja. Dat is alles dat ik weet.
0: Heb je de soort al een keer live in actie gezien?
1: Nee, nooit.
0: Dus dan missen we.
1: Absoluut.
0: Oké. Okay. Nou, dat is jammer. Maar, dames en heren, we hebben hier uiteraard weer een speciaal studiogast. En dat is niemand anders dan, die mens heeft zoveel bijnamen. We noemen hem Tim Kardashian, we noemen hem Yes Man, we noemen hem...
2: THC.
1: Alright, THC.
0: Maar vanavond gaan we het op Tim Kardashian houden, vanwege zijn ferme derrière. Die de mens komt uit een miljonairsdorp, mag ik wel zeggen.
2: Zeker, dat is waar.
0: In uw geboortedorp hebben ze dus Euromillions gewonnen dit jaar. Dus er lopen 5, 6, 7, 8, 9, 10 miljonairs
2: 12 rond. Miljonairs rond.
0: 12 miljonairs rond.
1: Ik wil een miljoentje.
0: Ja, maar hij was gelukkig...
2: Ik was helaas geen van de winnaars.
0: Ja, hij was
1: typisch.
0: Gelukkig. Hij had niks gewonnen. Die mens woont in het...
2: moderne Ledenberg.
0: Armoedzalige Ledenberg. Ja. Voor ontwikkelingshulp zeker.
2: Ja. Mens moet iets goed doen in zijn leven.
0: Maar in het miljonairsdorp, de fusie... Kruishem?
2: Ja, Kruishem momenteel, hè, ja.
0: Kruishem, ja, hebben ze wel een hele mooie traditie en daar wil ik het vanavond een keer over hebben. Het heeft absoluut totaal niks met Stoner Sludge Doom te maken, maar...
1: Een beetje de attitude ervan waarschijnlijk.
0: De attitude in de Stoner Sludge Doom scene wordt er graag een keer een beetje gedronken.
1: Absoluut.
0: Voilà. En blij dat je... Ik ga niet zeggen de jeugd, maar toch de jonge mannen van tegenwoordig. De mensen geboren,
2: relatief tegenwoordig.
0: De mensen geboren in 2006. Wat voor ons een week geleden lijkt.
2: Ja, dat is waar.
0: Voor Flora was dat wel zijn geboortejaar. Hebben we toch het totaal niet ter zake doen de feit dat ze in Kruishem...
2: Zingen.
0: Het systeem van de zevensprong. Graag een keer hanteerde in de...
2: Het is een jaarlijkse traditie.
0: In het jeugdhuis.
2: Ja, pakt het jeugdhuis, Kruiscafé.
0: Genaamd?
2: Nameloos. Maar dat was gewoon een café. Dat heeft geen naam, dat noemt gewoon...
0: Dat is nafknapper.
1: The Café with No Name.
2: The Café with No Name is het eigenlijk...
0: Het is gewoon het clubhuis van de scouts.
2: Ja, maar eigenlijk is iedereen daar welkom... Ja. Als je jeugdig en fris bent.
0: En daar konden naar de analogie van het Leugenpaleis.
2: Ja.
0: Waar dat Hugo Matthijssen zijn rolletje speelde van Clément Peres. Wat hij dan later de groep uitgepuurd heeft. Met heerlijke hits als Geef dat kastje nou een zeer. Lelijk voorwijf. En
2: Zagen. En,
0: als gek een zagen.
2: Vind ik hem
0: ja, ja, voilà. En
2: Kalkoen,
0: als die van ons er loeten, nee, dan gaat het deze op zijn liedje op café.
2: Ja.
0: Ze zijn er nu mee gestopt. Maar in de sketch van het Leugenpaleis, een eeuwigheid geleden nog voor Flora.
2: Tiental jaren ervoor.
0: Before Christ, after Christ, before Flora, after Flora.
1: Absoluut.
0: In aantal x jaar, aantal jaren BF. Before Flora, werd de zevensprong daar geïntroduceerd.
2: Inderdaad. De zevensprong is...
0: In het naamloze jeugdhuis in het miljonairsdorp Kruishem. En de formule was... Je komt binnen in het jeugdhuis en dan werd er een zevensprong
2: Werd al lang aangekondigd van dan is het de zevensprong.
0: Het was een zevensprongavond.
2: Ja, het was een zevensprongavond. Okay. Dus dan moet u voorstellen, een toog, en dan is dat meestal een man of 10... Mm-hmm. Vrouwen namen niet deel, omdat,
0: Dan heeft de grote vrouw meegedaan aan de zevensprong.
2: Jawel, maar meestal waren die intelligent genoeg om te zeggen, we doen het niet op tijd of we doen het... Allez. Dat mannen dus, waren meer competitief.
1: Dat is waarom dat mannen eerder doodgaan. Hè?
2: Ook,
1: zo is het,
2: ook, ja. Ook.
0: Voilà. Nu gaat door, waarom?
2: De zeepsprong is een trappist, een witke, een bolleke, een pintje voor een dorst, martini, Cointreau en een genever.
0: Ja. Oké. Okay. Dat moesten na elkaar binnenkletsen.
2: Ja. En normaal gezien is de regel binnen de 7 minuten, maar het record had met binnenhouden en zonder binnenhouden. En eigenlijk is het, we hebben één uitermate getalenteerde drinker en ja. Hij had het op 46 seconden gezet.
0: Jezus.
1: 46?
2: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Maar, Tim Kardashian,
2: ja.
0: Lieve vriend... Je hebt ook deelgenomen.
2: Ik heb ook
0: met deelgenomen. Een vrij indrukwekkende tijd.
2: Ik, een minuut 18.
0: Een minuut 18, dat is gelijk een marathon lopen op 2 uur
1: ja,
0: en een kwartier.
1: Ja, ja.
0: Dus nog altijd vrij indrukwekkend.
2: Ja, dus heel indrukwekkend.
0: De marathon nu de grens doorbroken van de 2 uur. Ook door de goede schoenen. Je hebt dus zonder goede schoenen dat ook gedaan op...
2: Maar dat is een beetje like een renpaard die ene keer... door het rood gaat en nooit meer zijn toptijd kan evenaren. Ja, maar
0: die van ter plekke dood, hè? Heb je het overleefd?
2: Nee. Ja, ik heb het overleefd, maar ik heb nog jaren meegedaan, maar ik heb nooit meer de tijd van mijn eerste zevensprong kunnen verbreken.
0: Hebben nog pogingen ondernomen?
2: Ja, ik denk dat ik al 6-7 keer gedaan.
0: En heb het binnengehouden?
2: De eerste paar keer en dan heb ik het denk de 5e keer overgegeven op de persoon die naast mij stond, maar die vrouw vond dat niet zo aangenaam.
1: Classic. Ja.
0: Ja. Dan vraag je heel veel om de vrouwen die deelnemen dan.
2: Ja, dat is waar.
1: Ja.
0: Bon, je mocht een nummer aanvragen, maar eigenlijk je Flora al beslist. Flora,
2: ik laat het aan Flora.
0: Flora heeft dan een lap op, mijn vriend.
1: Het volgende nummer is Goatsnake. Als Goatsnake. Je Goatsnake kent. Innocent van Goatsnake.
0: Daar zou ik graag van genieten.
1: Let's go.
0: Let's go, mijn vriend.

0: Ja, lieve vrienden, het gaat gans de avond zo zijn. Wend er maar aan.
1: Gans de avond, goede muziek.
0: Uiteraard, Flora. Maar als ik zo muziek hoor, heb ik toch goesten voor een petaar op te steken en dat binnen te trekken. En
1: ja, ik smoor niet, dus ja.
0: Hij smoort niet en toch maakt hij zo muziek.
1: Dat is mijn lievelingsmuziek, ik smoor niet.
0: Hoe kan dat nu?
1: 3 jaar geleden gestopt.
2: Okay. 10 jaar geleden?
1: Drie jaar.
0: Okay. Dus er zit nog een restantje in uw lijf. We kunnen u en uw band bezig zien in de Naschaart.
1: 13 juni is ons eerste optreden. Weet.
0: Fantastisch. Na 6 maanden repeteren heb je al een setlist van... Houd u vast, dames en heren, want dat is niet meer zo evident de dag van vandaag. Van 3 kwartier.
1: Oei, 3 kwartier, ja. Zou het moeten zijn, ja.
0: En er komen 2 andere bands in de Naschaart, de 13e juni.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is binnen een dikke maand. Nee, binnen een kleine maand.
1: Kleine maand, niet lang meer, zeg.
0: Eigenlijk...
1: Allee, het is een 13e, echt een maand, eigenlijk.
0: Ja, het is
1: binnen een maand.
0: Het is binnen een maand, dus... Ziet dat er zit. Ik wil u bezig zien, Flora. Als drummer heb je ook tijd voor een pintje te drinken of een jointje te pakken.
1: Ik ga nuchter blijven voor Hans te optreden. Ik ga niets van bier drinken tijdens
0: niks,
1: dat ik
0: speel. Niets.
1: Water, alleen water.
0: En daarna?
1: Daarna wel. Hè.
0: Ja,
1: daarna
0: natuurlijk. Volledig
1: losgaan, hè. Volledig losgaan.
0: Er komen nog 2 bands... Maar daar hebben we niet veel info over.
1: Dat is niet gezegd geweest.
0: We hebben zo van die geschminkte gasten. Die
1: ja, zo'n black metal band. Een
0: black metal band. En dan nog een psychedelic band.
1: Bijs een psychedelic band. Ik weet het niet. Okay. Supergoed.
0: Maar je kent die mensen niet?
1: Jawel, ik ken ze wel, maar ik weet niet veel van in de band of zo.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Maar je gaat wel van die avond.
1: Dat gaat wel oké zijn, bijs ik.
0: Voilà. Dames en heren, is het entree?
1: Entree. Ah, dat weet ik niet eigenlijk. Dat is ook niet gezegd geweest tegen mij eigenlijk.
0: Kunnen we daar gewoon binnen wandelen of moeten we ons portefeuille bovenhalen?
1: Bij zijn Naschaart had altijd gewoon binnen kunnen lopen eigenlijk, als je geluk hebt.
0: Als je rap genoeg bent, is het geen entree.
1: Absoluut.
0: Voilà. We hebben ondertussen nog steeds onze centrale gast. Naast Flora hebben we ook nog Tim Kardashian, de man van de 7-sprong, hier gekend.
1: Yes, yes.
0: En je kunt het niet geloven, dames en heren, maar die mens, dat is een vat vol weetjes. We zitten hier dan ook in een soort glazen huis, dat we een enorme passage hebben. Zag hij toch wel de journalist,
1: de tekstschrijver,
0: die Petra de Sutter ontmaskerd heeft? Blijkt Petra de Sutter ooit een man geweest te zijn? Die mens heeft ontdekt. Klopt dit?
2: Deels, maar vooral dat hij AI gebruikt heeft.
0: Ja, oké.
2: In haar speech.
0: Dus onze rector in, of hoe noemen ze dat tegenwoordig? Een rector.
2: Vermoed het.
0: Rector is MVX tegenwoordig. Onze rector. Een fervent voorstander van...
2: Ja, jullie zijn presentatoren te horen bij Urgent, dus jullie zullen het moeten weten.
0: Oké, je hebt een journalist gezien hier op de fietsenstalling van de Krook. Maar die mens wenste anoniem te blijven en wou zich niet identificeren. Maar jij hebt de informatie eigenlijk, dus eigenlijk moest die mens niet binnenkomen. Hij heeft ook geweigerd van... te komen babbelen, terwijl hij kan wel de gazette volschrijven van Petra... Maar u weet dat Petra de Sutter, rector van de UGent, een van de sponsors van deze radio, UGent...
1: Fine establishment.
0: Ja, voilà. Heeft een speech gebruikt van informatie van
2: AI,
0: kunstmatige intelligentie, dames en heren. Waar dat hij, zij, /X zo tegengekant was. Staat hij er nog? Er is hier iemand gepasseerd in een 90s training.
2: Ja, dat is super hip tegenwoordig.
0: Is dat ook iemand die je kent? Want hij zei...
2: Ja, ik heb die ooit nog binnengedraaid in het jaar 2005, vlak voordat hij geboren was in Doverpoort.
0: Tijdens een 7-sprong?
2: Nee.
0: Oké.
2: Okay. Helaas niet.
0: Richt u nog eventjes tot de micro, Tim Kardashian. En vertel nog een keer wat er precies gebeurd is. Waarom dat die journalist zich niet wou outen in dit.
2: Ik denk dat hij vooral podiumvrees had. En het is een klavierkrijger die sterk is als hij een pen vast heeft.
0: Zo kennen we ze. Die internethelden. Ja.
1: Yes.
0: Maar zo zijn wij niet. Wij outen ons zoals we zijn. Met ons echte namen van bij geboorte zijn de Beastmaster, Flora en Tim Kardashian.
1: Absoluut, absoluut, absoluut.
0: Je kan ons vinden aan de krook.
3: Geen anonimiteiten.
0: Geen anonimiteiten.
3: Nul. Dat is voor lafaard.
0: Aan de krook, verdiep min 1 aan de fietsenstalling, staan wij klaar. Voor wat u maar wilt. De frequentie is momenteel offline. Maar de online versie blijft online. Verstaat het, men Ziever?
1: Yes, yes,
0: voilà.
1: Yes.
0: En we zijn nog steeds bezig met de Flora Club Classics. Zijn de Doom, Sludge,
1: Stoner.
0: Stoner.
1: Desert.
0: Desert. Metal mag dat ook nog?
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Veel metal. En wat hebben we nog klaarstaan voor deze avond?
1: Het volgende nummer is een van mijn favorietjes.
0: Oh.
1: Dat is... Visions of Ghenna van Black Pyramid.
0: Wel, Flora.
1: Een minder gekend bandje.
0: Ja, maar als jij dat gaat gedraaid, hè, mogen alle platenwinkels stormlopen. Nee, morgen is het feestdag. Nee, is het morgen feestdag?
3: Morgen is het feestdag.
1: Morgen is het feestdag.
0: Welke feestdag?
1: Geen idee.
0: Geen idee.
3: Is niet... geen idee.
0: Het is de Storm Desert / Glutch Metal Festival tomorrow. Flora, doe gewoon op play.
1: Ah, ça va.

0: Heerlijk. Een bas outro.
1: Super schoon. Super
0: mooi. Is
1: echt super goed.
0: Dat was geleden van Black Sabbath. Dat hebben we nog een keer gehoord dan.
1: Absoluut.
0: Maar we spreken over 1992, dames en heren. Dat was...
1: Sleeps Holy Mountains, een album.
0: Sleeps and Holy Mountain. Dat was zo de periode, 92, dat al die bands...
1: Stoner echt begonnen is, hè.
0: Monster Magnet.
1: Kaius is begonnen.
0: Dus ze meten met geld naartoe, want ze dachten dat is de nieuwe Nirvana. Maar Sleep is dus met een pak geld naar het zuiden van Spanje getrokken. Dat geld allemaal gespendeerd aan
1: wiet,
0: hash en noem maar op,
1: ja.
0: Het resultaat was één nummer van een uur.
1: Een uur en 10 minuten of zoiets.
0: Een uur en 10 minuten. Ja. Platenmaatschappij dacht, nee, dat gaan we nu niet doen. Salut en bedankt voor de kosten. En sst, buiten. En jaren later heeft Lee Dorian van Cathedral met zijn label dat toch uitgebracht in de vorm van Jerusalem.
1: Yes.
0: De eerste vorm was Dragonaut, blijkbaar.
1: Dope smoker,
0: excuseer.
1: Yes.
0: En dan heeft zelf Margo Pavlovski met zijn band dat integraal gecoverd in de AB. Met een comeback van de Evil Superstars, of ik weet niet meer wie precies. Maar zo ziet u maar, dames en heren, het had uiteindelijk toch een mooie impact.
1: Absoluut.
0: Wat er ook een mooie impact heeft, dames en heren, is onze centrale gast, die hier nog steeds is. Ze heeft ons op pit getrakteerd, dus we kunnen die mensen ook niet zomaar buiten smijten.
1: Ja, nee, dat is
0: waar. Hij is onze Tim Kardashian.
1: Absoluut.
0: Waaraan heb hij eigenlijk een bijnaam te danken?
2: Aan mijn welgevormde derrière.
0: Derrière, ja. U bent er ook in geslaagd van uw fietskader te doen breken.
2: Ja. Overgewicht en...
0: Nogthans, ja. zo zwaar zijn jij niet, maar... Een aantal procent Afrikaan in je lijf, heb ik gehoord.
2: Ja, dat zit in mijn derrière.
0: Dat zit in uw derrière.
2: Van de Kardashian.
0: Je hebt ook een countergewicht, ook van voor, zijn wel geschapen.
2: Ja, maar ja. Niet bepaald Afrikaans.
0: We gaan hem nu niet op tafel leggen, maar wij douchen regelmatig samen en u bent goed gevormd.
2: Ah, dank u wel,
0: ja.
2: Dank u wel.
0: Ja, nee, dat mag
2: gezegd. Je moet ook niet beschaamd zijn, Beastmaster.
0: Bedankt. Floro, zit met uw geslachtsdeel.
1: Dat is een vrij goede vraag, eigenlijk.
0: Gaan we een keer zwaffelen?
2: Ja.
0: Keer. Zullen we
2: space docking,
0: Flora?
1: Ik ben niet van plan om er vandaag over te zijn.
0: Kijk, ik speel nu voetbal als quasi 50-plusser.
1: Okay.
0: En ik merk dat de mensen van uw leeftijd, we douchen gemeenschappelijk,
1: right,
0: het onderbroekje aanhouden.
2: Ja, dat is waar.
0: Flora, jij als 20er, houd jij je onderbroek aan tijdens de gemeenschappelijke douches? Of heb jij geen gevoel
1: ik
0: van...
1: Ik heb nog nooit met anderen gedoucht.
0: Nee. Dus... Nog nooit in één gemeenschappelijk douche gestaan?
1: Nee. Nog niet.
0: Moest je nu gemeenschappelijk moeten douchen met mij en Tim Kardashian, zou je je onderbroek durven uitdoen?
1: Waarschijnlijk wel, zeker.
0: Ah, toch?
1: Ik wist niet dat mij veel interesseerde, eigenlijk.
0: Oké, dan stel ik voor van na de uitzending misschien in de buurt een douche te nemen. Ik
2: dacht dat je het nooit ging vragen.
0: Ja. We zitten hier ook uit te zenden vanuit Gent-Zuid. En als we één ding weten is... Uw dikke ma zit aan de zuid. Dus
1: voilà,
0: we zitten hier bij de hoeren, dames en heren.
2: Dat is waar, ja.
0: Hebben ze daar douches?
1: Waarschijnlijk.
0: Vooral kabardouches. Maar goed, over kabardouches gesproken. Onze Tim Kardashian heeft natuurlijk weer iets te vertellen dat totaal niks te maken heeft met onze Stoner Doom special. Maar goed, we hebben nu de muziek, dat is al veel. We hebben zondag ons festival.
1: Ja.
0: Flora, wij zijn content.
1: Absoluut.
0: We nemen die vuile prater bij.
1: Yes.
0: Voilà. De Bef-koning. De pijpkoningin.
2: Ja, in een... Ooit.
0: In een ver verleden.
2: Ver verleden is er iemand hier nog gast geweest in uw programma.
0: Ja.
2: Die nu samen is met een zelfverklaarde pijpkoningin. En...
0: Voor de luisteraar even...
1: Zelfverklaard.
2: Zelfverklaard.
0: Ja, de Tim Kardashian en ik zelf, Beastmaster, zijn eigen collega's van elkaar. En we hebben ooit een keer op een beschonken avond een interventie gehad op de radio. En dan hadden we een spelletje uitgevonden dat we een soort strootje trek gingen doen. En degene die het kortste strootje had, die moest naar de Rosse buurt. En dan mocht de rest bepalen waar dat hij binnen stapte. Dat was het eigenlijk.
2: Dat was het idee. Ja,
0: voilà. Die man, nog steeds collega van ons, heeft nu zichzelf... Hij had het kortste strootje getrokken, maar hij heeft nu het windlotje getrokken ook. Want hij heeft een zelfverklaarde pijpkoningin.
2: Ja, als aan de naak geslaan.
0: Als wederhelft. Ja, ja. Voilà. En het verhaal is...
2: Ja, dat hij was... beter iemand die mij... Ja, beter een zelfverklaarde pijpkoningin dan iemand die het niet graag doet, omdat het moet. Hè.
0: Ja, ja.
2: Daarnet... Dat is ook een beetje alsof dat we daarnet bezig waren. Of dat je Beft mij voorbedachte raden. Of een of onbaatzuchtige beffer bent.
0: Ja.
2: Ja. Dat je het doet omdat je het graag doet. Of dat je zegt van, ja, kijk, bon, ik wil een wederdienst omdat ik het doe.
0: Ja, dat is belangrijk. Flora, ik weet niet of je er mening over hebt.
1: Wilde dat ik mijn mening geef?
0: Ik dacht dat wij afgesproken hadden dat we niet over
1: dat is seksleven... Nee, okay. Dat is allemaal oké.
0: We gaan je seksleven er even buiten.
1: Nee, dat is allemaal fijn. Ik doe het omdat ik het graag doe.
0: Beffen?
1: Ja. Yeah.
0: Oké.
1: Okay.
0: Oké.
1: Okay. Flora... Dat is wat jullie willen weten.
0: 12 uur is gepasseerd, nu kunnen we... Oh, niet.
1: Het is elf uur.
2: Ah, ja. Want op het werk van Beastmaster en mij zeggen ze ook, als je niet lekt...
0: Zijn een lafaard.
2: Voilà.
1: Toch?
2: Maar...
1: Toch?
2: Kijk, mooi okay, dat
0: oké, okay, okay, Flora, het is nog geen 12 uur. Oké, okay, om 12 uur moet ik eruit. Maar... Je hebt ook wel soms een blind date, dat je denkt van, oké, ik ga eens een keer plezieren. Mm-hmm. Je gaat langzaam naar beneden en je begint iets te ruiken dat je niet aanstaat. Wat doe je dan? Ga je blijven gaan? Of denk je van, ik draai je mijn kop, ik ga weer naar boven?
1: Het dacht net aan hoe verder doen.
2: Mooi.
0: Dat is mooi.
2: Dat is een echte
0: op hun leeftijd, zoiets, dat getuigt van, ja, moet.
2: Zoiets, ik moet dat zelf opofferen.
0: Met een man gelijk Flora wil ik naar een oorlog trekken. Dat is de man die... Nee, het deist niet terug.
2: Dat is waar.
0: Dat is mooi.
2: Kijk, ik heb niks toe te voegen.
0: Ik noem me maar gerust een lafaard, maar als ik al vermegen zit en ik begin al iets te ruiken van ik zit aan de zee, het lijkt een paar dode vis. Dan... ga ik gebaren dat er daar een zakdoek gevallen is. Ik raap die zakdoek op en ik ga weer naar boven. Ik geef haar een kusje op de mond en ik duw erin in like een konijn en wegwezen. Maar laat dit alles ter zake blijven.
1: Yep.
0: Flora heeft 20 nummers geselecteerd die niks met Bef te maken hebben. Alhoewel, het volgende nummer gaat nu toevallig wel over.
1: Het is de Kaius nummer.
0: Ja, je ziet het wel. De grootste bevers van de planeet.
1: Mijn lievelingsgroep Kaius.
0: Ja.
1: Dus daar wel wijs zijn.
0: Ja. En welk nummer is het?
1: Gardenia.
0: Voilà. De pussykoning ter wereld. Gardenia. De grootste bever ter wereld. Flora, do it, man.

0: Ja, maar Flora, ik zie hier allemaal dingen, maar ik veronderstel op het scherm staat er hier Daft Punk en Brent Björk. Wie was het nu eigenlijk?
1: Dat was Orchid.
0: Ah ja, oké. Dus de informatie die ik hier krijg is totaal van de pot gerukt.
1: Nee, dat is ik pees dat een autoplay
0: Ja,
1: is.
0: dat Daft Punk was, zover was ik al. Maar Brent Björk had nog gekund, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Als
1: dat is waar.
0: drummer van Kanjus die we hiervoor hoorden.
1: Ik heb hem gezien hier in het Wintercircus.
0: Meen dat nu?
1: Brent Björk, ja.
0: Dat stonden wij waarschijnlijk naast elkaar, want ik was de DJ die naaf.
1: Dat zou vrij goed kunnen,
0: ja.
1: Ja,
0: voilà, kijk. De kleine wereld.
1: Ja.
0: We verwachten nu ook op Fear Factory, daar zal ook Beastmaster de DJ zijn van de avond in de vooruit.
1: Ah, het is in de vooruit, oké.
0: Het is in de vooruit. We hebben net afgesproken dat hij
1: Pakt mij mee.
0: De assistent-DJ ging worden.
1: Absoluut.
0: Om de plaat te dragen naar een bier te halen. En
1: beestig.
0: Misschien kunnen we ook wel Brent Björk draaien. Of
1: Tuurlijk.
0: Bangzinnen. Of
1: Waarom niet, hè?
0: Of Red Fang. Of was dat er allemaal op uw fantastische jeansvest?
1: Van alles, van alles. Wat zot ding, ja. Orange Goblin.
0: Hoe battle kan uw vest zijn? Een jeansvest, de luisteraar kan het natuurlijk niet zien, maar we kunnen het even beschrijven. Een jeansvest met afgesneden mouwen en vol met patches. Fantastisch.
1: Vol met stoner patches.
0: Stoner patches, ja.
1: Alleen stoner patches.
0: Er staan een keer geen AC/DC en Metallica.
1: Nee,
0: het is mooi, het is mooi. Het is eigenlijk een stoner vest geworden.
1: Het is een stoner vest, ja.
0: Flora, we gaan er een op drinken. Niet in de studio, uiteraard, maar
1: absoluut.
0: Een virtueel buiten de studio.
1: Yes.
0: We zijn ondertussen al een uur en een half ver gevorderd in deze mooie Stoner Sludge
1: Special
0: Desert Rock Special.
1: Yes.
0: Hoeveel hebben we nog voor ons?
1: Het is te zien hoe lang dat ik nog ga bezig zijn. Nog een half uurtje.
0: Ja, hadden we moeten snijden.
1: Maar mijn set was sowieso al te lang, maar ik heb nog een paar nummertjes voor u. Er komen wel nog wat goeien.
0: We Zeker. Hebben nog altijd Tim Kardashian bij ons. Die mens raakt niet thuis.
1: Als we niet te lang spreken, heb ik nog veel goede afkomen. Ja, zeker.
0: Ik denk dat we nog wel even gaan lullen.
1: Ja,
0: Tim Kardashian,
2: ja,
0: Tim okay, Kardashian heeft nog wel het een en het ander te vertellen. Hij heeft ons net een pint getrakteerd, dus we kunnen nog
1: dat
0: wel.
1: Is waar, dat
0: we
1: is
0: kunnen
1: waar.
0: Die mens toch zomaar niet afwimpelen. Dus,
1: ik zit wel juist aan het beste stuk van de set. Dus,
0: okay.
2: Of wel daarna, hè?
0: Nee. We hebben nog tijd voor.
1: We hebben nog een half uur.
0: We hebben nog een half uur.
2: Oh, anders zijn de ceremoniemeesters. We hebben
0: nog 33 minuten, Flora.
1: 33?
0: Wat komt er nog aan, eigenlijk?
1: Subiet. Hierna is het Green Lung.
0: Mm-hmm.
1: Ook een van mijn favorietjes. Dan Uncle Acid en de Deadbeats.
0: Ja.
1: Wat dat wel een goede groep is. Mm-hmm. Castle Rat. Als je Castle Rat kent, dat is een nieuwere band. Mm-hmm. En dan Orange Goblin. Wat ook mega goed is.
0: Ja.
1: En zo. Acid Mammoth komt ook nog subiet. Dus,
0: ja. Ja, we hebben nog redelijk wat werk voor de boeg. Maar we moeten nog altijd hebben over de belangrijke dingen in het leven. Hè. Dus we hebben muziek, wat voor mij levensnoodzakelijk is.
1: Absoluut.
0: Voor
1: absoluut,
0: u ook.
1: Absoluut.
0: Maar voor onze centrale gast gaat het toch meer om de vrouwtjes.
2: Dacht ik. Waar. En wat wilt u weten, Beastmaster?
0: U bent de centrale gast naast Flora. U heeft niet zo echt een link met de Desert Sludge
1: Stoner
0: scene. Maar u heeft wel een link met bepaalde muzikanten. Zoals daar zijn.
2: Een van uw ex-gasten, Christophe Calvo, die hier nog als drummer heeft opgetreden.
0: Mm-hmm. Ja. En,
2: maar of dat hij iets met heel veel vrouwtjes te maken heeft?
0: Nee, het tegendeel.
2: Het tegendeel is.
0: Is zodanig geobsedeerd door muziek.
2: Misschien past dat wel in de Desert Sludge.
0: Die mens heeft een ongelooflijk aantrekkingskracht. Natuurlijk, Flora, je bent een drummer. Dat is voor de vrouw iets irritanter dan
1: ik iemand. Ben ook een gitarist.
2: Ik fijne vinderzetting, dat trekt altijd vrouwen
1: ik
2: aan.
1: Ik ben begonnen met gitaar en bas. Ik ben bij een drummer voor de band. Maar ik speel alle drie.
0: Dus, bij een kampvuurmoment. Want Tim Kardashian heeft nog met de legendarische drummer, we noemen hem Christophe Calvo,
2: maar
0: eigenlijk heet die mens Bram
2: de Krok.
0: Bram de Krok. Die mens bij het kampvuurmoment had hij zijn gitaar boven, bij te spelen.
2: Alle vrouwen nat,
0: absoluut. Worden verliefd.
2: Maar even het niet door.
0: Probleem is, hij kan het niet verzilveren.
2: Ja.
0: Dus op een bepaald moment moeten we al kunnen stoppen met spelen,
1: mm-hmm.
0: maar Bram blijft gewoon doorspelen tot 's morgens vroeg.
1: Ja.
0: En die vrouwen gaan dan natuurlijk met een andere vent gaan lopen.
2: Ja, dat is waar.
1: Dat is zo, hè.
0: De anekdote was...
2: Er is geen anekdote, dat is gewoon een feit, feitelijke vaststelling, eigenlijk story of his life.
0: The story of his life.
2: Eenmalig is hij echt besprongen door een heel knappe blondine en die heeft hem eigenlijk...
0: Ontmaagd.
2: Ontmaagd en quasi verkracht.
0: En dan zegt hij, ik wil mijn gitaar terug.
2: Nee, hij is er dan nog een paar jaar mee samen geweest.
0: Ah, toch? Ja, dus, ja. Was dat de dochter van de bekende sportjournalist?
2: Dat was een dochter van de bekende sportjournalist.
0: Ja. Hans van der Wegen.
2: Waar we de naam niet van gaan noemen.
0: Om 11:30 s'avonds. En we zijn momenteel...
2: voor de 35 luisteraars.
0: We zijn momenteel niet beluisterbaar op 105.3, maar enkel op online. Dus dat is enkel Fleura's en Vrienden die nog luisteren.
1: Waarschijnlijk, waarschijnlijk. Hallo, hallo.
0: Ja, de bandleden zijn... Als ze nog wakker zijn, nog aan het luisteren.
1: Ik hoop het. Pijs dat ze al gelijk 3 toepen hebben gesmokt, maar...
0: Ah, die zijn niet gestopt met toepen, ja.
1: Nee. Zij doen dat nog altijd.
2: En waarom zijn hij dan wel gestopt?
0: Ja, goeie vraag.
1: Dat is mij een keer vreemd misvallen en ik ben gewoon gestopt daarna.
0: Ja.
2: Ah, ja, oké.
0: Okay. Hij had dan je pinto opgetrokken en dan zijn ze bij de drank gebleven.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ik ben ook van principe één vergif is genoeg per leven.
1: Dat is waar.
0: Voilà. Flora... Wat is het volgende nummer?
1: Het volgende nummer is Woodland Rides van Green Lung.
0: Gaan we er naar luisteren?
1: Ja, absoluut. Ja. Een van mijn favorietjes ook.
0: Maar het zijn al favorieten, mijn.
1: Maar dat is een vrij goeie.
0: Ja? Ja. Is dat het summum?
1: Het is een vrij goed nummer, ja. Alstens. Absoluut.
0: Daar gaan we er met vol teug van genieten.
1: Let's go.
0: Let's go, man.
2: En een absoluut favoriet?

0: Dames en heren, nu hoorden ze net Stoned Jesus. En die mensen komen zomaar uit Oekraïne. Dus ze zijn op tournee, heb ik er net vernomen.
1: Ze zijn op tournee, ja. Ik pijs dat ze binnenkort naar Brussel komen.
0: Ze zijn eigenlijk gewoon aan het deserteren.
1: Ja, waarschijnlijk. Ja.
0: Goed excuus. We gaan een beetje gaan spelen.
1: Absoluut.
0: Jongens, doe maar rustig verder met Nolog. Wij gaan even muziek gaan maken.
2: Ja, misschien als ontspanning na een paar jaar. Na 4 jaar oorlog.
0: Kunnen ze geen ongelijk geven.
1: Ja, zeker. Pas
0: op, volgens de Oekraïners is het al 14 jaar oorlog. Hè, als de Russen daar binnengevallen zijn.
2: Ja, dat is waar, dat klopt. Donbass. In de Krim, ja, in de Donbass. Ja.
0: Want we gaan een kat een kat noemen. Onze centrale gast heeft wel degelijk in Rusland gezeten.
2: Dat is waar.
0: Een paar jaar geleden.
1: Heeft
0: dan een mooie tijd beleefd.
2: Ja, Rusland en Moskou en Wit-Rusland.
0: Ja. Natuurlijk zijn er nu gecijnd als Rusland-liefhebber. Dat is evenveel waard als op het Eurovisie Songfestival 12 punten geven aan Israël. Maar goed.
2: Dat is waar.
0: Ook foute gasten hebben een recht van antwoord. Dus welkom in ons.
2: Ik ben niet pro-Rusland, maar ik ben
0: natuurlijk niet.
2: Zwak voor de Slavische.
0: Ik ben ook geen racist. Moet die vallen! Nee, dat verhaal, dat riedeltje kennen we al, jongen. Okay. We naderen het laatste kwartier en Flora heeft nog een waslijst van stoner, sludge, metal.
1: Van alles.
0: Ja, hij heeft nog van alles klaar zitten, dus we gaan heel selectief moeten zijn.
1: Ja.
0: Het zijn echt uw ultieme toppers dat je nog moet opleggen, want uiteraard zijn er geen punknummers dat er nog 20 nummers voor kunt opleggen op kwartier tijd. Bij Stoner zit het toch minstens 5, 6, 7 minuten vast.
1: Absoluut.
0: Ja. En we hebben nog anekdotes te gaan, dus we gaan streng moeten selecteren.
1: Ja.
0: We zouden het met onze centrale gast nog een keer willen hebben over de ultieme anekdote van zijn leven. Ik weet niet of hij geneigd is met ons te delen, maar wat is uw meest gênante moment in uw leven?
2: Ik weet het niet. Kun je voorzet geven?
0: Wel, Flora. We gaan het even op de jongste van het gezelschap houden. Wat is uw meest gênante moment?
1: Meest gênante moment?
0: In uw korte leven.
1: In mijn korte leven?
0: Ja. Het mag een beetje seksgerelateerd zijn.
1: Maar ik weet het niet. Ik zou niet direct op iets kunnen komen, eigenlijk.
0: Je hebt ook niet de neiging om te delen met de mensen.
1: Maar ik zou het niet weten. Wat echt meest gênante is,
0: Okay. Kan
1: er nu niet opkomen.
0: Bent u ooit al betrapt tijdens het masturberen?
1: Nee.
0: Nee, oké. Dan gaan we nu over naar onze centrale gast.
2: Ja, ik blijf schuldig. Ja, kijk. Beastmaster kent het verhaal.
0: Ja, okay. Wil het delen met de luisteraar?
1: Why not?
2: Het is niet willende, maar het zal lichtjes moeten zijn. Maar...
0: Okay. Moet ik u introduceren of gaat het zelf?
2: Zal het zelf. Ja. Kijk, dus ik was lang vrijzaal. Ik voelde de drang om stoom af te laten.
0: Mm-hmm, uiteraard.
2: En het was een warme dag en ik woon in een rijwoning. En plots dacht de buurman, ja...
0: Ik ga eventjes de hand aan mezelf
2: zetten. Ik ga de hand aan mezelf zetten, ja. En plots dacht de buurman, het wordt hier heel warm binnen, ik ga een doek over mijn koepel leggen.
0: Mm-hmm.
2: Maar wat wist ik niet, dat de buurman dan over de muur van mijn tuin sprong.
0: Ja.
2: Quasi, en dus ja, ik was betrapt.
0: En had oogcontact.
2: Maar ik had een oogcontact. Ja.
0: Terwijl jij de hand aan jezelf...
2: Dus had ik altijd mezelf het blij was. Voilà.
0: Bedankt.
2: Ja, kijk, dat was het...
0: Dat is heel mooi om te delen.
2: Kijk, zie, vandaar...
0: Voilà.
2: Imago is helemaal om zeep, denk ik nu. Coolheid, ja. Ik heb het toch nooit gehad, dus...
0: We zijn hier anoniem. De mensen mogen het weten, dus... We gaan het nog een keer kort samenvatten. Dus die mens dacht, ik ga een keer even rustig rukken.
2: Je
0: hebt een heel groot raam achteraan.
2: Ja, inderdaad.
0: Waar je dus de
2: gemeenschappelijke
0: muur kunt zien met uw buurman. Uw buurman dacht op dat moment, ik ga mijn ladder tegen de muur
2: zetten. De muur
0: zetten.
2: Is 2 meter hoog, dus...
0: Ja, eventjes ladder er tegen. Kruipt erover voor zijn zeil, voor een beetje schaduw te krijgen.
2: Ja.
0: En op dat moment kijkt hij door uw raam en ziet... Uzelf.
2: Hij hangt eigenlijk volledig in mijn nof zitten dan eigenlijk.
0: En dan zag hij u tijdens de...
2: Beste van mezelf geven.
0: Onani, gelijk dat het zijn. Wetenschappelijke termen, ja. En sindsdien de buurman niet meer gezien?
2: we spreken nog, of we knikken gewoon naar elkaar.
0: Ah, ah ja, ja. Maar
2: hij spreekt geen Nederlands, dus feest, dat is ook nog een voordeel. Hè.
0: Hij geeft geen hand meer waarschijnlijk. Nee, oké, begrijpelijk.
2: Vuistje.
0: Ja, oké, dus speciaal voor buurman Mohammed of?
2: Bagger.
0: Bagger.
1: Bagger?
2: Bagger.
0: Ja.
1: Bagger.
0: Dus dat is inderdaad al bagger.
1: Ja.
0: We gaan over naar... Flora gaat selectief moeten zijn. Hè.
1: Ja,
0: ik denk dat er maar 2-3 nummers meer te gaan hebt. Mijn vriend.
1: Ja, dat is een probleem. Maar ja, het volgende nummer is... Dagger Dagger van Castle Rat.
0: Een van uw persoonlijke favorieten, uiteraard.
1: Alles, of course.
0: Duwe, jongen. Steek het de gang.
1: Let's go.
0: Een mooie intro. Langzaam opkomen. Zo hebben we het graag.

0: Voilà, dames en heren, u hoorde.
1: Beelzebong.
0: Voilà. Volledig instrumentaal.
1: Yes.
0: En je moet weten, Flora's en een band, de legendarische... On the way, legendarische... De...
1: Lairona.
0: Lairona.
1: Is ook instrumentaal.
0: Is ook instrumentaal.
1: Yes, yes.
0: Ik heb hem gezegd, jongeman, met uw gouden stem, geef er een keer een extra elan aan en zing mee. Hij heeft overwogen, dames en heren. Maar 13 juni wordt sowieso een drie kwartier durende...
1: Instrumentaal
0: set.
1: Yes, absoluut.
0: Ja, oké. Okay.
1: Nog eens een shout-out. Lairona, volg ons op Instagram. Ja. Waarom niet, hè?
0: Oké, okay. Instagram, goed. Ik ben te oud voor Instagram, maar...
1: Ja, ja, maar...
0: Ik ga gewoon telefoneren en zeggen, Flora is echt goed bezig.
1: Terug shout-out naar mijn bros van de band, hallo.
0: Ja, zijn die er nog of zijn die al volledig...
1: Hallo, zijn jullie er nog?
0: In een of andere stoner walm...
1: Ze gaan mij subiet wel een keer sturen.
0: Ja, voilà. Nog twee keer trekken en bel een keer.
1: Absoluut, absoluut.
0: Wij naderen ons laatste 3 minuten en we willen er nog per se Orange Goblin induwen.
1: Het laatste nummer is Orange Goblin, ja.
0: Toch wel een grootheid in de scene.
1: Vrij goede stoner band, ja. Absoluut. Absoluut.
0: Komen ze naar de Oblivion?
1: Obsidian Dust? Nee.
0: Obsidian
1: Dust. Ik weet dat ze waren vorig jaar op Graspop, dat weet ik wel.
0: Graspop, maar dat is toch een festival voor wijven en dat doe ik niet meer aan mee.
2: Dikke wijven eigenlijk.
0: We gaan afronden, maar niet getreurd. Dames en heren, Flora heeft zich plechtig gearrangeerd.
1: Yes.
0: Help mij.
2: Voor wat heeft hij hem...
0: We geëngageerd.
2: Ja?
0: Ja, voor het rommelkot. Hij heeft plechtig beloofd dat hij hier elke week gaat staan.
2: Op zijn communityzieltje.
1: Ja, dus ik ben hier elke week.
0: Hij zal zijn stoner-influences wel doorduwen. Dus ik kan dat niet garanderen voor onze centrale gast. Maar hij heeft toch wel ook beloofd dat hij regelmatig gaat komen met nieuwe genante anekdotes.
2: Mooi.
1: Beestig.
0: En zijn stevige derrière zat hij nog een keer zowel in de micro als op zijn nieuwe fiets planten. Want zijn voorgen heeft begeven onder
2: het gewicht.
1: Het gewicht. Binnen een minuut is tijd, hè? Dus laten we dat
0: doen. Ziet er slecht uit voor Orange Goblin, maar hoe dan ook.
1: Laat hem trap doen, ja.
2: Nummer even een geweldige intro, dus ik zou zeggen, laat ervoor gaan. Hè.
0: Tim Kardashian, bedankt voor het luisteren. Flora, bedankt voor uw muziekkeuze.
1: Yes,
0: en volgende week zijn we er weer met niemand minder dan Frankie, de Smad Van Dam, met zijn 23e afscheidstournee van Channel Zero en ook de Harvesters zullen er zijn. We krijgen nog 10 seconden. Orange Goblin, salut!